0: RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Veniet.

0: Goedemorgen, beste luisteraars bij het programma Venite et Audite. En warm welkom ook aan jou, Joost.
1: Welkom, Trudy, en ook welkom aan al onze luisteraars op misschien dit vroege uur. Maar soms mag je best wel eens wat vroeg uit de veer komen om op een zondag ook dan op enig moment, wat afhankelijk van natuurlijk van waar de viering is, om dan naar de liturgie toe te gaan en God te gaan eren. Want het is zondag, dag des Heren.
0: Helemaal. Is er pas nog iets op RK-documenten gezet waarvan je zegt, daar moeten, tussen aanhalingstekens moeten natuurlijk, moeten de mensen even echt naar kijken, kennis van nemen?
1: Nou, wellicht is er een bruggetje tussen datgene wat kortelings door het Vaticaan gepubliceerd is, namelijk een notitie van 3 dicasteria, oftewel ministeries van het Vaticaan, die een document hebben gepubliceerd in het kader van 60 jaar geleden dat de verklaring Nostra Aetate is uitgekomen. En dat geeft misschien wat aanknopingspunten van naar ook onze vorige uitzending toe, wat zijn begonnen om over het Vaticaanse Concilie te spreken. En misschien zit daar dan een linkje tussen. Dat blijkt dat ook in het Vaticaan op dit moment, 60 jaar na dato, het Tweede Vaticaanse Concilie nog steeds wel op een bepaalde manier springlevend is.
0: Ja, en we hadden nog wat onderwerpen liggen, hè, van de vorige keer.
1: Er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen.
0: Ja, dus maar,
1: een van de dingen die misschien, en dat was een beetje in retroperspectief, dat ik dacht van, we hebben wel een beetje geprobeerd uit te leggen van wat een concilie is. Voor de luisteraars die het misschien gemist hebben, concilie is dus een vergadering van bisschoppen. Maar dan een bijzondere concilie praten we dan hierover, namelijk de zogenaamde ecumenische concilies, oftewel algemene concilies, waarvan het eerste bekend is uit de Heilige Schrift, als Petrus en Paulus een strijd hebben over een bepaald geloofspunt en dan de andere apostelen bij elkaar brengen en daar dus een uitspraak over doen over hoe er daarmee om te gaan. 21 van dat soort concilies zijn er inmiddels dus gehouden. Het Tweede Vaticaanse Concilie is dan die tot nu toe de laatste, waar we het ook half over hebben gehad, en dat was eigenlijk dus het belangrijkste punt. Hoe komt nou zo'n concilie tot stand? Wat gebeurt er dan? Zitten ze alleen maar dan in stoeltjes in de grote Sint-Pietersbasiliek? Want er waren bijna 3000 bisschoppen op dat moment. Even als we nou een concilie zouden houden met ongeveer 6000 bisschoppen, zou zelfs de Sint-Pieter misschien aan de kleine kant zijn, maar dat is even een zijstapje. 3000 bisschoppen gaan bij elkaar komen, maar daaraan vooraf gaat dat paus Johannes de 23e, die in 1959 dit concilie bijeenroepte, heeft een aantal commissies in het leven geroepen die onderwerpen moeten gaan zoeken, uitwerken, die op het concilie besproken gaan worden. Die onderwerpen zijn voor de bisschoppen aanleiding om hun bijdrage in te sturen. Bijvoorbeeld over de liturgie. Ze zeggen van, nou, we moeten het over een aantal door hun genoemde onderwerpen gaan spreken, met vaak ook een onderbouwing van waarom ze het zo willen bespreken en welke standpunten ze daarbij innemen. In het Vaticaan zijn dan commissies die al die bijdragen bij elkaar brengen, tot een conceptrapport brengen, die dan vervolgens weer teruggaan naar alle bisschoppen van, zie, dit is zo'n beetje een algemene noemer waaronder de meeste bijdragen hebben gezegd van, in die richting denken we dat iets zou moeten besproken worden op het concilie. Dat zijn dus allemaal eigenlijk schriftelijk wordt het afgedaan. Misschien dat er lokaal op een continent of misschien een paar landen een paar bisschopconferenties bij elkaar hebben gezeten om de plannen erbij in te zetten. Maar dat is eigenlijk nog maar het voorwerk. Vervolgens worden dan, wat ze dan noemen, zittingsperioden worden afgekondigd. En de zittingsperiode, dat betekent dat bisschoppen echt present zijn in het Vaticaan, in de Sint-Pieter. Niet dat ze daar de hele tijd in die Sint-Pieter zitten. Er gebeuren ook heel veel dingen buiten de Sint-Pieter om. Ook dan zijn er allerlei commissies, vergaderingen. Er worden voor bepaalde onderwerpen worden bisschoppen benoemd die voorstellen nog weer verder gaan uitwerken. Want doordat die oorspronkelijke opzet van de meerderheid van standpunten heeft weer heel veel vragen opgeleverd van, oh, we willen het zus of we willen het zo. En uiteindelijk worden die bijdragen worden samengevat naar een concept eindtekst. En dan volgen er vaak 2 of 3 dagen of sessies binnen zo'n zittingsperiode in de Sint-Pieter, waarin menig bisschop die denkt dat hij nog een belangrijke bijdrage heeft, ook nog het woord kan voeren. Dus de hele gemeenschap van bisschoppen toespreekt en zegt, mijn standpunt over dit onderwerp is, nou, wat er ook mogen zijn. Niet alle onderwerpen komen meteen in zo'n eerste zittingsperiode aan bod. En daar zit een stukje planning achter, dat onder leiding wel van de paus, maar het presidium van het concilie, die gaat op een gegeven moment na van welke onderwerpen kunnen nu tot dusdanige instemming van bijna iedereen zijn, dat we zeggen, oké, deze tekst gaan wij voorleggen ter stemming. En als dat gebeurd is in een zittingsperiode, het Tweede Vaticaans Concilie heeft in totaal 3 zittingsperioden gehad, met daarbinnen weer 4 zittingsperioden, met daarbinnen nog weer gemiddeld 4 tot 5 sessies, dat ze echt weer bij elkaar waren en dan weer uit elkaar gingen. Soms zelfs tijdens een zittingsperiode dat bisschop ook weer teruggingen naar de eigen landen en dan 1 of 2 maanden later toch weer terugkwamen naar Rome om zo'n zittingsperiode verder af te maken. Een ontwerptekst wordt voorbereid, wordt ter stemming voorgelegd, krijgt hij een meerderheid van stemmen, dan verklaart de paus met zijn handtekening plus de handtekening van alle bisschoppen van, dit heeft dit concilie besloten. En maakt daar een feestelijke gebeurtenis van om zo'n tekst te verklaren. Als dat dan weer gebeurd is, gaat dus vervolgens nog weer allerlei commissies aan de gang om dan implementatie te brengen van die teksten. En dat is dan zeg maar na afloop van de concilie, loopt nog een hele periode door. En eigenlijk kun je zeggen, tot op de dag van vandaag.
0: Een vraag, ja. Als de paus nou zelf ergens niet mee eens is, maar veel bisschoppen wel, misschien dan de meerderheid, maar er zijn ook die inderdaad er niet mee eens zijn. Maar moet de paus dan toch zijn handtekening zetten omwille van de meerderheid?
1: De paus is natuurlijk een van de bisschoppen, zei het wel, de belangrijkste, want hij is natuurlijk de opvolger van Petrus, de plaatsvervanger van Christus. Dus zijn stem is wel belangrijk. Of paus Paulus de zesde, want die heeft nadat Johannes de 23e in 1963 overleed, heeft Paulus de zesde het concilie voortgezet. En onder hem zijn ook de meeste teksten uiteindelijk goedgekeurd en afgekondigd. Of hij echt heel strikt op sommige momenten heeft ingegrepen. Een enkele keer wel, maar dan toch in de zin van, hij zag dat er iets toch van de rails af ging lopen, van hier gaan we iets tegen de geloofsleer zeggen. En dat heeft hij toch een paar mensen wakker gemaakt. En dan komt zo'n tekst weer opnieuw in de vergadering met aanpassingen. En dan meestal krijgt dan zo'n tekst toch wel weer een ruime meerderheid van stemmen. Om even een idee te geven. De meeste teksten zijn nou misschien met maximaal 100, 150 tegenstemmen van de bijna 3000 zijn uiteindelijk goedgekeurd.
0: Oké, nee, dan heb ik daar een beeld.
1: Het is meer van, in de uitwerking, en dan is toch even een korte uitstap richting de liturgie.

0: aan het voorbereiden was. Ik denk, sommige dingen die zijn heel snel afgekondigd, hè? Waar jij het over hebt, dat is 4 december 1963. Dat is dus zeg maar een jaar later al. En ik denk, nou, dat is eeuwen zitten we met een bepaalde liturgie, eeuwen. En ik denk, hè, 63, dat is dus binnen no time was het.
1: Pak bij binnen een jaar
0: Ja.
1: is dat afgerond. En daar zie je, en dat is dan het bijzondere misschien ook van de liturgie. Natuurlijk in de hele vorige eeuw, eigenlijk al vanaf zeg maar, de Eerste Wereldoorlog, of nog misschien nog beter zeggen, vanaf Paus Pius X, die van 1904 paus was, zie je al een liturgische beweging, zoals het netjes heet, op gang komen, die al met allerlei dingen bezig was. Dus in die zin was dat conciliedocument eigenlijk niet heel vreemd dat die vrij vlot kon worden afgetikt, omdat men al met zoveel facetten bezig was, zei het, niet om te lang stil te blijven verstaan bij mijn stokpaardje, maar dat tot op het laatste moment er nog wat majeure wijzigingen in de tekst zijn aangebracht, die we nu achteraf bedenken van jammer dat het zo gelopen is.
0: Noem
1: Dat,
0: eens een
1: maar goed, dat zijn
0: voorbeeld.
1: even aparte zaken. Maar je ziet ook bijvoorbeeld het document Dei Verbum over de openbaring. Die is ook in de eerste zittingsperiode heel nadrukkelijk veel besproken. Maar die heeft zo vaak heeft die wijzigingen moeten doormaken, dat hij uiteindelijk pas in de laatste zittingsperiode, en daarvan ook nog weer de laatste sessie eind december 1965, pas tot een conclusie is gekomen. Omdat ze daar zoveel moeite hadden om met de goede tekst te komen. En zelfs een eerste tekstvoorstel is gewoon in de prullenbak gegooid en men is weer van voor af aan opnieuw begonnen. Dus het is heel wisselend qua onderwerp en qua standpunten in bisschoppen. Wat er naar voren gebracht is door bisschoppen. Wat heeft gemaakt van dat sommige teksten wat meer tijd vroegen.
0: Want wat kwam daar in De Verbum naar voren?
1: Dei Verbum spreekt met name over de openbaring van hoe kennen wij God? Hoe kunnen wij onze geloofsleer baseren op datgene wat wij als geopenbaard beschouwen? Nou, daar komt met name dan ook natuurlijk het gebruik van de Heilige Schrift komt dat tevoorschijn. Welke kracht, welke basis vinden wij in de Heilige Schrift? En wat is dan de betekenis van de kerk ten opzichte van die geopenbaarde waarheid? Is de kerk alleen hoedster van datgene wat in de Bijbel staat? En nou ja, hopen dat er niet te moeilijke vragen gesteld worden, want dan kunnen we in ieder geval min of meer letterlijk uit de Heilige Schrift putten. Of zeggen we, en dat is dus een van de punten die wij als katholieken natuurlijk ook zeggen, er is een traditie van hoe de geloofsleer uit te leggen is, en dat ook in perioden die al langer weg zijn van de tijd dat de Heilige Schrift geschreven is, dat we op goede basis vanuit die Heilige Schrift, vanuit dus datgene wat Christus onszelf gegeven heeft, dat wij kunnen bedenken, hey, nou gaat pas eindelijk ons het lampje aan van Maria ten hemelopneming. Ja, 1950 is dat pas gebeurd. Terwijl het alle eeuwen is het geloofd. Nou, met name dat punt van dat die geloofspunten soms pas later werden vastgesteld, dat was dus zeg maar een beetje een gevecht, om het even zo te zeggen, binnen het concilie van hoe moet je dat verwoorden? Hoe zwaar weegt de Bijbel? Hoe zwaar weegt de traditie? Hoe zwaar weegt het leergezag die in alle eeuwen dus uitgeoefend is door de bisschop en onder leiding van de paus? Dus dat luistert zeker ook natuurlijk in de ecumenische fase waar we natuurlijk ook in zitten. Want je ziet natuurlijk ook in de vorige eeuw de opening naar de protestanten, naar de orthodoxen, is steeds meer geweest. Waardoor men zich steeds meer rekenschap kan geven van ja, we kunnen in ons eigen katholiek bubbeltje wel roepen van we hebben het bij het rechte eind. Maar hoe brengen wij die boodschap ook over naar mensen die dus buiten de kerk staan? En dan zij die dan christelijk zijn, hebben dan een streepje voor, omdat ze tenminste Christus kennen. Maar dan nog hebben zij de volle zicht op de sacramenten en het leven van de kerk bewaard, ja of nee. Om maar te zwijgen over zij die dus niet christelijk zijn, Christus niet kennen. En hoe we dus aan hun die boodschap moeten overbrengen. Nou, dat heeft in die DFR-boom

0: best de nodige nuances gevraagd om dat op te schrijven. Waarbij ik dan meteen ook zeg, nuances betekent niet het afvlakken van de waarheid, maar wel om met nog zuiverder je uit te drukken in wat bedoelen we eigenlijk.
1: Ja. In mijn woorden had ik bedacht, het woord van God moet niet alleen worden gehoord tijdens de Heilige Mis, maar het moest ook opnieuw worden gelezen, bestudeerd, overwogen.
0: En daarmee, want het is natuurlijk een van de bekende dooddoeners, de katholieken hebben pas in de laatste 60 jaar de Bijbel mogen lezen, want vroeger mochten ze de Bijbel niet lezen. Nou, pertinent niet waar, alleen op welke wijze wordt de Heilige Schrift gelezen en op welke wijze wordt ervoor gewaakt dat de interpretatie van datgene wat je daar leest, dat dat in lijn is met het geloof. En ik denk dat daar het onderscheid is, dat in protestantse kerken, ja, de Bijbel is gelezen, maar zoals het blijkt uit de zoveel denominaties binnen het protestantisme, er zijn nogal wat verschillende gradaties en wijzen van uitleg. En dat is iets wat binnen de katholieke kerk dan altijd gewaarborgd is geweest door het leergezag, dat bij twijfel over hoe een tekst verklaard moet worden, dan worden er zogenaamde dubia worden dan naar het Vaticaan gestuurd. En aan het Vaticaan wordt gevraagd van, help ons, hoe moeten we dit nu begrijpen? En dan gaat het Vaticaan met de theologen die ter beschikking zijn en met eventueel ook zelfs het wereldepiscopaat daar toch ook over bevragen, komt dan vervolgens met een uitsluitsel van, dit is de wijze waarop het verklaard moet worden. En daarmee blijf je dus binnen de katholica, binnen het grote geheel van de Rooms-Katholieke Kerk.
1: Er is nog meer besproken tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Lumen Gentium. Wat kun je daarvan vertellen?
0: Lumen Gentium, de mooie titel eigenlijk van Licht van de Wereld, van de Volkeren. Dat is eigenlijk het document van zelfreflectie van de kerk geweest. Van hoe zit de kerk op zichzelf in elkaar. Onder andere zeg maar, de hiërarchie is daarin besproken. Van wat is nou dat Christus heeft bedoeld met het aanstellen van apostelen, en waarvan wij dan vervolgens de bisschoppen kennen, de plaats van Petrus, en dan niet alleen Petrus als apostel en dus de eerste onder de gelijken binnen de apostelkring, binnen de bisschoppen, maar ook het primaatschap, en daar komt dan al een puntje naar voren toe richting de ecumene. De Byzantijnen zijn op heel veel geloofspunten identiek aan de Rooms-Katholieke Kerk, alleen ze erkennen de primaatschap, de eerste onder de gelijken, van de paus niet. Nou, Lumen Gentium probeert daar in ieder geval duidelijkheid over te maken van hoe die hiërarchie opgebouwd is, wat de betekenis van de paus is. Een klein hoofdstukje is ook besteed van hoe dan het concilie daarin gezien moet worden. Maar goed, het concilie was bezig, dus het was eigenlijk ook iets van dat het concilie iets over zichzelf ging zeggen. En het mooie is dat dan eigenlijk als afsluitend hoofdstuk wordt er over Maria gesproken. De bedoeling van het concilie was eigenlijk om een heel apart document over Maria te gaan publiceren. En om allerlei redenen is er op een gegeven moment van afgezien. En een van de belangrijkste redenen, en dat komt ook in Lumen Gentium zelf ook tevoorschijn, Maria kennen wij vanuit de Heilige Schrift, dat zij samen met de apostelen in afwachting was van de nederdaling van de Heilige Geest. We kennen Maria onder het kruis staande, dat Jezus zegt tegen Johannes, zie daar uw moeder, en tegen Maria, zie daar uw zoon, waarin de kerk aan Maria's schutse werd overgedragen. Dus het concilie heeft toen bedacht, nee, het is niet goed om iets aparts over Maria te gaan zeggen, maar we sluiten het in binnen het grote document waarin we over de kerk zelf aan het praten zijn, omdat Maria voor ons de moeder van de kerk is. En daar zie je dus dan zo'n beweging die dan ook, dat heeft, zeg maar, ook richting de ecumene ene kant wat vraagtekens opgeroepen, omdat natuurlijk de positie van Maria in menig protestantse en niet-katholieke kringen nog wel eens op weerstand stuit. Of in ieder geval, ja, ze is moeder van Christus, maar daar blijft het dan even plat gezegd ongeveer bij. Maar doordat dus nu de kerk over zichzelf gaat zeggen van Maria is voor onszelf als kerk zo belangrijk dat we niet haar apart in een apart documentje wegstoppen. Nee, we nemen haar op in het grote geheel. En ja, dat is toch best wel een bijzondere ontwikkeling die dan tijdens het concilie is ontstaan. Want er is in de eerste voorbereidingsfase was er echt gewoon een apart document voor Maria voorzien. En nog heel lang bleef men op die toer. Totdat, en misschien dat daar wel Paulus VI ingegrepen heeft, maar totdat ergens dus toch de vanuit de bisschop ook wel het idee kwam van nee, Maria hoort bij de kerk thuis, dus
1: zeggen,
0: geen apart document.
1: Laten we gewoon zeggen dat de Heilige Geest werkzaam was en die het dan toch even aangestuurd heeft om het anders te doen wat in de oorspronkelijke lijnen lag. Nou, dat is alleen maar goed. Je kan beter aldoende leren en daar ook gevolgen uit. Is mooi. Ja. Weet je wat ook mooi is? We gaan naar muziek luisteren.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venite Audite. Ander keertje weer verder over het Tweedicaans Concilie. We blijven er maar niet maar steeds over doorgaan, want er zijn ook nog andere onderwerpen die ons bezighouden. Je zou denken, we gaan vandaag, 25 oktober, hebben over de verjaardag wijding van alle kerken. Waarvan de wijdingsdatum niet bekend is. Maar we gaan het ook hebben over Christus Koning. En dan denk ik, hé, dat ligt toch nog een eentje voor ons. Maar niet in Joost's gedachten. Joost, eerst gaan we over de wijdingen van die kerken. Wat kun je daar ons van vertellen?
1: In de katholieke kerk is de wijding van de kerk, van het kerkgebouw, Een heel feestelijk en heel belangrijk moment. Het verstaan van de katholieke kerk, van wat een kerkgebouw is. Het is het huis van God. En niet alleen huis van God waar we bij elkaar komen om te bidden. Maar het is ook huis van God, de plek waar Christus in het sacrament, in het tabernakel aanwezig is. Dus met name dat laatste punt, dat Christus tot op de dag van vandaag ieder uur, iedere minuut aanwezig is in de kerk, maakt dat het kerkgebouw niet voor iets anders gebruikt kan worden dan voor sacrale, voor heilige dingen. En dat wordt dan tot uitdrukking gebracht in heel hoe de hele wijdingsliturgie gaat. Ik zal niet de hele liturgie tot in detail doorspreken, maar een van de kenmerkende punten daarbij is één. Er worden zogenaamde 12 apostelkruizen worden er met het chrisma gezalfd. 12 apostelkruizen geeft al aan van dat eigenlijk iedere kerk wordt geplaatst onder het gezag van de apostelen, dus van de kerk. Het altaar wordt op bijzondere wijze geconsacreerd, gewijd, omdat op die plek, daar gaat het offer van Christus plaatsvinden. Er zijn op de uithoeken en middenin zijn kruisen, de 5 kruisen, die verwijzen naar de 5 wonden van Christus. Die worden door de bisschop ook met chrisma gezalfd en vervolgens wordt daar met wierook, wordt dat letterlijk en figuurlijk in brand gestoken. 1 als verwijzing naar offerplaats in het de bekende Joodse tradities is ook op vuur wordt het offer bereid. Het is ook een verwijzing naar de Heilige Geest die eigenlijk ontvlamd wordt in het offer van Christus om de boodschap van Christus de wereld in te brengen. Wat er ook in de kerkwijding gebeurt is dat ik volg nu niet helemaal de chronologische volgorde van de wijding, maar in aanvang gaat de bisschop ook met wijwater buitenom het kerkgebouw heen, om daarmee ook tegen de duivel te zeggen, ik besprenkel dit gebouw met wijwater, hier heb jij gek niks te zoeken, blijf weg, ga weg, dit is de plek van Christus. Er zijn allerlei elementen die daarin spelen, en ik noem ook iedere keer de naam van de bisschop, omdat dat iets is wat hij niet kan delegeren naar een lokale priester, van doe jij dat even voor mij? Nee, de bisschop, als degene die de apostel opgevolgd heeft, die Christus uitgezonden heeft, die is degene die ook die kerk dan zo speciaal kan maken en kan wijden. Van heel veel kerken, zeker van de nieuwere kerken, weten we vrij exact wanneer die kerkwijding heeft plaatsgevonden. Maar tal van kerken hebben eigenlijk geen idee meer van wanneer is toen de wijding geweest. En vandaar dat dit nu een verzameldag geworden is, dat wij al die kerken waarvan de datum niet kennen, vandaag vieren.
0: Ik heb twee vraagjes. Hoe komt het dat we die datum niet weten? Want heel veel is op schrift gesteld. Noem maar wat, we kunnen dingen teruglezen van Hildegard van Bingen. Ik geloof in de 1200 of zo. Hoe komt het dan dat we zoiets belangrijks als de wijdingsdatum, dat we die niet kennen? Is dat niet op schrift gesteld?
1: Misschien is het wel op schrift gesteld, maar bijvoorbeeld door een brand of zo is dat verloren gegaan. En zeker met oudere kerken. Kijk, bijvoorbeeld de grote kerk, de Michaelskerk in Zwolle. Goed, is natuurlijk nu in protestantse handen. Maar bij wijze van spreken, als die weer in katholieke handen zou zijn gekomen, hoe zouden we kunnen achterhalen van wanneer de oorspronkelijke wijdingsdatum geweest is? Kijk, als we als katholieken de Michaelskerk weer opnieuw zouden gaan gebruiken, zou die wel weer opnieuw gewijd moeten worden, omdat die natuurlijk ontwijd geraakt is door het protestantse gebruik. Maar zo zijn er natuurlijk heel snel echt oudere kerken. Kijk, in Nederland valt het natuurlijk nog wel wat mee, maar kijk, in Frankrijk staan heel veel kerken en kerkjes die oer en oeroud zijn. Ja, er kan misschien ooit wel een papiertje van gemaakt zijn, maar ja, het moet toevallig ook maar een papiertje ergens in de buurt zijn. Of dat in de annalen, in de kronieken, op andere manier het overgeleverd is van, nou, dit is dan de datum waarop die kerkwijding heeft plaatsgevonden. Dus het is niet zo heel erg onvoorstelbaar dat van een aantal kerken we gewoon niet weten wanneer de wijding plaatsgevonden heeft.
0: Nou, over de Michaëlkerk voor jou en voor de luisteraars, Joost, dat heet tegenwoordig Academiehuis.
1: Voor mij blijft het, hij ziet er nog uit als een kerk, staat er als een kerk, is gebouwd als een kerk.
0: Het kwaakt als, en dan is het ook een eend, maar het geeft niet. Nee, en over het altaar heb ik een vraag. Zit er in elk altaar een reliquie van iets of iemand?
1: Niet van iets, maar van iemand. Want dat is het kenmerk van de relieken. Relieken zijn restanten van mensen, van heiligen, martelaren, met name martelaren. En het is een van de vereisten als een vast altaar geconsecreerd wordt, dat daar op enige wijze in ieder geval één of meerdere relieken in het altaar verwerkt zijn. Dat kan zijn doordat er bijvoorbeeld een kistje met relieken onder het altaar geplaatst wordt. Het kan zijn dat er een zogenaamde relieksteen in het altaar ingelegd wordt, maar onder de relieksteen dan bepaalde relieken geplaatst worden. En het zijn dan vaak relieken die te maken hebben met ook de naam, de heilige waaraan het kerk toegewijd is, kan het zijn. Of het kan zijn een heilige uit de regio. In Limburg zie je veel kerken die op enige wijze wel een Servatius reliek hebben. Hier in Brabant vrij veel dat er een Lambertus reliek is. En het hoeft dus niet één reliek te zijn, maar het kunnen ook meerdere relieken zijn. En de gedachte die daar op teruggaat is, de martelaren zijn de eerste getuigen van het geloof in Christus geweest. Zij zijn gestorven omwille van hun geloof in Christus. Als eerste. Tweede, de eerste christenen, die moesten in de catacombe verschuilen en daar liturgie vieren. En omdat ze toch al in de catacombe waren, waar ze ook de martelaren die voor hun voor waren gegaan, daar lagen opgebaard, dan vieren zij dus op die graven de liturgie. En vandaar dat de kerk dus ook die hele oude traditie bewaard heeft op die manier, dat hij stelt, er is een vereiste om in ieder geval één of meerdere relieken van martelaren in of onder een altaar te hebben.
0: Ja, ik moet tot mijn schande bekennen. Ergens wist ik het wel dat dat in een altaar zat. Maar dan zou je denken van, maar wat ligt er dan in Zwolle, in Ommen, Hardenbergen, Slagharen?
1: En dan kom je op hetzelfde probleem waar we echt net ook over hadden van, weten we alle data van de wijdingen van kerken? Nou, het is soms ook niet altijd meer bekend van welke relieken zijn er nu onder dit altaar verborgen geraakt. En dus als we zeg maar een altaarsteen om welke reden dan ook vernieuwd of gerepareerd moet worden, ja, dan heb je natuurlijk even kans om eventjes onder het dekseltje te kijken en hopen dat er nog iets vermeld staat. Dus daar zijn gewoon wat dingen die daarin meespelen. Een ander dingetje wat je bijvoorbeeld ook nog wel eens ziet, en dat vind ik jammer, en dat in de huidige liturgie dat niet altijd zo op die manier beleefd wordt, maar er wordt wel eens niet in een kerk liturgie gevierd. Bijvoorbeeld op een tijdens een processie, dat ergens in the middle of nowhere, dat er dan een priester aanwezig is en die dan daar ter plekke de heilige mis wil celebreren. Daar heeft de kerk ook de mogelijkheid gegeven, maar er wordt helaas heel weinig gebruik van gemaakt, om in de corporale, dus dat is wat wel eens genoemd wordt het Christusopvangdoekje. Dat is de doek die ligt onder de kelk en de patijn waarop dus de gaven van brood en wijn staan. Dat als je dan in een niet-kerk dus de Eucharistie zou vieren, dat je dan in ieder geval een corporale meeneemt, waarin in die corporale een reliek is verwerkt.
0: Oh.
1: Zodat je dus toch dat idee van, wij vieren de liturgie altijd op de relieken van de martelaren.
0: Oh, interessant. Elke keer leer je er natuurlijk nog wel weer wat. We gaan het hebben over Christus Koning. En ik zei het al in mijn voorwoord. Hey, het is 25 oktober. Hoezo gaan we het nu al over Christus Koning hebben? Maar daar had jij wel een reden voor, Joost.
1: Nou, op de eerste plaats dus in de traditionele liturgie wordt dus wel op de laatste zondag van oktober het Christus Koningfeest gevierd. Maar dan Christus, dan echt als koning. In die betekenis dat wat er ook gebeurt, dat in deze wereld Christus de leider, de hoogste in rang, de belangrijkste, hij is degene die wij op die manier ook in ons maatschappelijk leven willen hebben. En dat is dus een deeltje terug te voeren dat in 1925 heeft Paus Pius de 11e dit feest nog een keertje benadrukt door te zeggen, dit is dus het feest, gezien alle sociale omstandigheden, opkomst van het communisme in Rusland, het socialisme, het fascisme, de afvalligheid, de secularisatie, kortom, de hele wereld in het interbellum tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog stond toch nog steeds helemaal op zijn kop. En hij zei van, laten wij nog een keertje duidelijker dan ooit, want het Christus Koningfeest bestond eigenlijk al langer, maar hij heeft het nog een keer weer opnieuw naar voren getrokken. Laten we duidelijker maken dat wij niet afhankelijk zijn van een politieke mening, een sociale omstandigheid, wel of niet gelovig zijn. Wij zijn trouw aan Christus, die koning is over de wereld. In de Novus Ordo, en daar zie je dus dan een verschuiving ook in betekenis. In de Novus Ordo hebben ze gezegd van, we plaatsen 1, het feest van Christus Koning naar het eind van het kalenderjaar, het kerkelijke kalenderjaar. Met andere woorden, het is de laatste zondag voorafgaand aan de eerste advent, waarin dus de nieuwe kerkelijk jaar start, als afsluiting. En het heeft dan ook de naam gekregen, Christus Koning van het heelal. Dus dan wordt het op een ander niveau gebracht en daarmee ook in een andere betekenis, die in zichzelf een hele mooie gedachte is. Daar wil ik verder niks aan afdoen. Ja, Christus is niet alleen koning over deze aardkloot, maar het hele heelal, alle schepselen. We zeggen het zelf trouwens ook nog in ons credo iedere keer. Dat alles is aan hem onderdanig. Licht het licht, ware God geboren en geschapen. Kortom, daarin erkennen we Christus. Wat dus de betekenis van Christus koning in de traditionele mis dan ook is, en die heeft een verbinding met de andere feesten die kort daarop gaan komen. Namelijk op 1 november alle heiligen, 2 november alle zielen. En daar zie je ook meteen het spanningsveld. De protestanten vieren op 31 oktober hervormingsdag. Waarom ze hervormingsdag op 31 oktober plaatsen, dat was toen ook al een reactie op de jubel die de kerk heeft van alle heiligen. Wij vieren alle heiligen die ons zijn voorgegaan in de hemel. En daar hadden misschien de protestanten, het is een stukje inlegkunde van mij, hadden misschien iets gedacht van dit gaan we hervormen. We gaan daar een feestje, ons feestje, ervoor plaatsen. Dus hervormingsdag wordt daarvoor gevierd. Ook natuurlijk in combinatie met de stellingen die Luther aan de deur toen genageld heeft, die dan op die 31 oktober zou zijn geweest. Maar Christus Koning en alle heiligen geven dus aan dat waar Christus Koning is over de aarde, is een voorafbeelding aan datgene van het eeuwige heil, wat al door de heiligen in de hemel wordt aanschouwd. Dus daarmee wordt die lijn doorgetrokken, die dan jammer genoeg dan in de Novus Ordo viering van Christus Koning van het Heelal eigenlijk een beetje op zijn eilandje terechtgekomen is van, we praten alleen maar over Christus Koning van het Universum, terwijl in de traditionele mis deze zondag van Christus Koning met die relatie naar alle heiligen eigenlijk die zuivere binding geeft, we zijn hier op aarde om het hemels maal hopelijk te mogen meevieren. En we vieren dan dus alle zielen de dag erna, zij die ons ontvallen zijn en waarvan wij hopen en bidden dat ze aan de goede kant van het streepje terechtkomen. Met andere woorden, dat ze in ieder geval niet in de hel terechtkomen, maar dat ze wellicht in het vagevuur in de plaats van loutering hun tijd afwachten, dat zij dus in de mooie genade van aangezicht tot aangezicht met God te mogen komen.
0: Wat ik ervan las, zeg maar, waarom het zeg maar meer in de nieuwe orde, zeg maar, naar november gegaan is. Want het kijkt dan vooruit naar de toekomst, naar Gods nieuwe schepping en de voltooiing van de geschiedenis. Dus zeg maar de eindtijd.
1: Ja, dus nogmaals, dus aan die aspecten die dan in de Novus Ordo aan het Christus Koningfeest gegeven is, heeft dus ook, heeft allure, heeft aantrekkingskracht. Aan de andere kant, en daar ben ik dan misschien iets te veel toch wat hangend aan traditie. Pius de 11e heeft niets voor niets het feest gefixeerd op deze laatste zondag van oktober. Ook omdat natuurlijk de hele novembermaand, want dat is natuurlijk ook een aspect wat meespeelt. De hele novembermaand is eigenlijk een soort allerzielenmaand, een maand waarin we de doden herdenken. We hebben dus vanaf alle zielen hebben we 8 dagen de gelegenheid, een octaaf lang, om de graven te bezoeken, om zij die ons ontvallen zijn op die manier te gedenken en te herdenken en ook voor hun te bidden voor hun zielenheil. Dus die binding van op dit moment al Christus koning te vieren geeft eigenlijk het startschot voor een maand lang. Toch die dat einddoel op die manier ook in zicht te hebben. Dus je ziet daar misschien een accentverschuiving. Misschien dat de traditie misschien wat meer tijd nodig heeft om iets te laten doordringen. Dus vandaar heeft hij gezegd, je hebt die hele novembermaand nog de tijd om dat te doen. Terwijl de Novus Ordo van plomp aan het eind van het jaar hebben we die viering van Christus Koning. Daarmee sluiten we in ieder geval die cirkel af. Wel verwijzend naar de eeuwige glorie, maar ja, dat blijft dan een beetje op het momentum hangen. Ja. Maar zo zie je maar van hoe dus, en daarom blijf ik ook altijd zeggen van het Christus Koningfeest, wat wij in de traditionele kerk of liturgie vieren, is inhoudelijk daarmee wel, heeft een duidelijk ander accent dan het Christus Koningfeest wat in de nieuwe liturgie is, maar beide hebben hun eigen rijkdom.
0: In de voorbereidingen, Joost, kwam ik ook nog, dat wist ik helemaal niet, maar in de tijd, hè, dus echt 19, wat was het, 22 zo, dat feest, dat de paus dat inriep, dat er in Mexico, daar zijn duizenden doden gevallen, want daar was een vrijmetselaar aan de macht. En mensen die riepen, wat riepen? Viva Cristo Rey?
1: Rey, ja. Leven Christus Koning. Ja,
0: ja, Christus Koning. En dat was dan ook getekend bij het kruisje, dat het je leven kostte. Ik denk zo, Christus Koning, die naam alleen al, dat heeft vanaf het allereerste begin, dat het officieel werd ingesteld, duizenden doden.
1: Zeker, Pontius Pilatus die er ook boven het kruis laat hangen van Jezus Christus Koning de Joden. Daar wordt Christus Koningschap ook al genoemd. Dus het heeft gewoon hele oude papieren. En zeker in 1925, toen Paus Pius de 11e dan dit feest ook invoerde, was natuurlijk echt in de tijd van Ik noem dat al de Bolsjewieken in Rusland. Maar terecht dat je dat ook opmerkt van wat er in Mexico gebeurde. Je ziet de burgeroorlogen die in Spanje woeden. En op nog veel meer plekken. Op allerlei plekken was het maatschappelijk zeer onrustig in die periode.
0: Nou,
1: en
0: nou.
1: Ja, dat is het gebleven tot na de Tweede Wereldoorlog. En laat ik eerlijk zijn, eigenlijk tot de dag van vandaag. Het is eigenlijk ook nog heden, zouden we nog nadrukkelijker misschien Christus Koningschap moeten afroepen van help ons toch. Want wat er in Nigeria gebeurt, wat er in diverse Afrikaanse landen gebeurt, wat in het Midden-Amerika gebeurt, op heel veel plekken is het christendom. Het is een bekend feit. De christenen zijn de meest vervolgde bevolkingsgroep ter wereld.
0: Ja, ik ga binnenkort nog Dennis Peters, directeur inmiddels van Kerk in Nood, interviewen. Want er komt natuurlijk ook weer in november Red Wednesday aan. Ook om aandacht te geven in alle vervolgde christenen. Maar en dat allemaal omdat we gewoon Christus koning in ons leven, in ons doen, in ons laten. Ja. Als het niet jouw cup of tea is, ja, doe er dan verder niks mee, zou ik zeggen. Hè? Wat maakt jou het uit dat anderen Christus koning vieren, hoger hebben?
1: Het is wel een duidelijk teken dat wij christenen zo vervolgd worden. Dat waar de duivel de macht heeft gekregen over de mensen, op allerlei manieren probeert om de invloed van Christus in te perken.
0: Ja.
1: Dan wel mensen weg te halen bij Christus. En het martelaarschap is niet iets wat wij zelf willen. Laat het duidelijk zijn. Wij zijn niet een geloofsgroep, geloofsgemeenschap die op zichzelf er staat te juichen van hoi, we mogen martelaar zijn. Sommige ideologieën hebben van als je maar je tot martelaar kunt maken, dan krijg je 99 dames ergens in de hemel en zo. Zo zijn wij niet. Wij zijn voor de levende Christus. Wij willen ook in dit leven, willen wij Christus dienen. Nog veel beter gezegd, eigenlijk zouden we er alles aan moeten doen om ons leven dusdanig heilig te hebben, heilig te zijn, heilig te leven, dat wij klaar zijn om God van aangezicht tot aangezicht te mogen zien. Ja, we hebben die erfzonde. Gelukkig, we hebben het doopsel. Zoals in de paaszang ook heet, Felix culpa. Zalig de schuld die we hebben. Want daarom is Christus ons komen verlossen. En dus die kracht, die mogen wij vieren. En op Christus Koning. En op alle heiligen. En op alle zielen. En de hele maand november. Dat wij dus onze gestorvenen mogen gedenken. En hun aanbevelen bij onze lieve Heer. Ik denk dat ja, hoe mooi kun je het hebben?
0: Een vraagje. Hè? Ik overval je er misschien mee. Maar ik even kijken. Er is toen een priester. Nou, misschien 10, 15 jaar geleden. Die was priester in, ik dacht, in Syrië. Een Nederlandse priester. En die bleef daar bij de mensen, was dat daar. En dat hij dan later is die dan toch doodgeschoten of iets. Maar oké, hij had dus de kans om terug naar Nederland te komen. Doet dat niet. Kan iemand dan toch nog als martelaar gezien worden?
1: Een van de belangrijkste punten voor het erkennen van martelaarschap is van dat je inderdaad vanwege jouw geloof gestorven bent. En dat je dus wel het mogelijke eraan doet om dus te voorkomen dat je voor de leeuwen geworpen wordt, dat je geschoten wordt, et cetera. Bij jouw medegelovigen blijven, wetende dat het een gevaarlijke situatie is, kun je ook beschouwen als een geloofsgetuigenis. Ja, wij zijn niet alleen gelovigen, we zijn ook in een gemeenschap van de kerk. En als jij misschien wel de gelegenheid hebt om te vluchten, maar je moet mensen achterlaten die ook christen zijn, die ook gelovig zijn, en waarvan je weet van dat die dus gekielenhaald zullen worden, Wat voor, dus even zo te zeggen, wat voor leven heb je dan? Dat jij dan straks ergens wel veilig zit van, ah, ik heb het overleefd. Maar mijn kompanen, mijn geloofsgenoten, die zijn doodgeschoten. Dus in die zin kan er sprake zijn van een martelaarschap door te zeggen, nee, als priester heb ik mijn verantwoordelijkheid jegens deze gemeenschap, dat zij de sacramenten nog kunnen ontvangen, tot de laatste snik. Ja. Denk aan alle, dan ben ik even de naam kwijt, maar de almoezeniers in het leger, zoals het almoezeniers in het leger, zij trekken mee met de troepen het gevaar in, want zij proberen het echt tot het laatste moment de gelovige soldaten bij te kunnen staan, eucharistie voor hen te vieren, sacramenten te kunnen toedienen, ook in die moeilijke situaties. En daarmee ook een stuk getuigenis af kunnen geven. Dus er zijn natuurlijk situaties dat je niet kunt zeggen van, is iemand echt om zijn geloof dan op die manier gestorven? Dat was toen destijds even de kwestie van dat die priester in Normandië of Bretagne, die tijdens het vieren van de mis werd doorgeschoten door een of andere idioot. Kun je dan spreken over martelaarschap? Ja, nee. Daar was verder helemaal geen relatie tussen die twee. Maar ja, er kwam een gek, kwam in de kerk binnen en heeft hem overhoop geschoten. Maar het getuigenis afgeven van Christus door bijvoorbeeld wat je dat voorbeeld aannoemde van de Syrische of de Nederlandse priester in Syrië. Dan zou je misschien wel kunnen spreken over een martelaarschap. Want hij vraagt niet om overhoop geschoten te worden. Hij wil zijn gelovigen bijstaan. Maar hij wil ook erkennen van, ja, ik ben wel katholiek. Ja. Ik ben wel priester. En wat mij overkomt, ik neem het voor wat het is. Maar ik blijf Christus verkondigen. In ieder geval aan mijn geloofsgenoten. En daarmee ben ik natuurlijk ook een soort missionaris van Christus.
0: Mooi. Laten we Christus koning altijd in ons hart dragen deze dag en alle dagen van ons leven. De waarheid gebiedt me te zeggen dat de tijd van dit programma voorbij is. Dus ik zeg tegen de luisteraars, dank u wel voor het luisteren. Dank ook aan jou, Joost, voor je inbreng. Voor straks veel devotie bij de Heilige Mis of een andere dienst in een kerk. Gezegende dag en week en graag tot de volgende keer.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars. Welkom bij het programma van de kerken op Radio Vechtdal FM. Vanmorgen zal het team van de Nederlands Gereformeerde Kerk uit Dalfsen de uitzending verzorgen.

Een beetje haperend, maar wel een swingend feestmuziek aan het begin met een Iers tintje. En feest is het. In de liturgische kalender lees ik dat het vandaag over de gelijkenis van het bruiloftsfeest of het feestmaal uit Jesaja 25 gaat. Blijheid, vreugde, feest. Feest, zeker ook voor de kinderen, want het is herfstvakantie vandaag. En een mooi thema voor onze uitzending. Samen met Arjen Vink zingen wij Psalm 118. Uit de bundel Opwekking luisteren we naar Vier nu feest en laat het feest in de huizen zijn. En tot slot zingt Sela Kom, vier feest met mij, waarbij we al vooruitkijken naar het kerstfeest.

Met dit laatste lied kijken we vooruit, of zo u wilt, terug naar het kerstfeest. Het feest van de genade. Want de redding van de wereld komt niet door ons. We mogen rijkhalsend uitkijken naar een geweldig bruiloftsfeest. Laten we achtereenvolgens luisteren naar Feest van Genade, het feestlied voor de bruiloft van het Lam en de uitnodiging Kom tot het feest. En we sluiten het blokje af met vrolijke pandfluitmuziek.

U herkent het natuurlijk al. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Laat vreugde en blijheid ons leven beheersen. Paulus roept ons ertoe op in de brief aan de Filippenzen. We gaan nu luisteren naar Wees blij in de Heer, juich Hosanna, dochter Sions, wees verheugd.

Hallo allemaal, welkom bij het gospelprogramma op deze mooie zondag. Fijn dat je hebt afgestemd op Vechtdal FM. We begonnen met Hoe trouw bent u en u alleen. Het volgende lied wordt gezongen door Sela. Laat ons samen één zijn.

0: Je kunt nu luisteren naar de kerkdienst vanuit het Kruispunt in Dalfsen. De voorganger vanochtend is dominee Jeroen Bakker. We wensen je een gezegende dienst.
1: Goedemorgen allemaal. Van harte welkom hier in de kerk. Fijn om vandaag God en elkaar weer te mogen ontmoeten. Ook gasten heten we van harte welkom bij ons in de kerk. En ook wanneer u thuis met ons meeluistert of meekijkt via Vechtdal FM. We hopen dat u zich verbonden voelt met ons. En we hopen op een gezegende dienst tot eer van onze Heer. Mijn naam is Mathieu van Pijkeren en ik heb namens de kerkraad vanochtend één mededeling voor u. En dat is dat de collecte vandaag bestemd is voor Kerkpunt en de tweede collecte voor Commissie Gebouwbeheer. Deze morgen gaat dominee Jeroen Bakker ons voor. Hartelijk welkom. En we wensen u en jou een gezegende dienst.

Goedemorgen. Leuk om hier weer te zijn. Dat is een tijdje geleden. Ik hoop dat we met elkaar een mooie dienst hebben tot Gods eer. En ik wil je uitnodigen om daarvoor ook te gaan staan. Zodat we, zoals we gewend zijn, onze afhankelijkheid aan God kunnen belijden. Want wij zijn hier samen omdat we geloven dat God onze helper is. En dat hij niet loslaat wat hij ooit begon. Onze hulp is namelijk in de naam van de Heer van de hemel en de aarde. En ik mag jullie ook groeten namens die drie enige God. Genade voor jullie en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus. In de eenheid met de Heilige Geest die ons verbindt aan elkaar en alle onze broers en zussen. Amen. Zullen we ons ook zingend op hem richten? En dat doen we met het lied Een toekomst vol van hoop van Selah.

Laten we samen bidden en God zegen vragen over deze dienst. Machtige God, Vader in de hemel, dank u wel dat we in uw naam samen mogen zijn vanmorgen. Heer, en u ziet ons allemaal zoals we hier zitten en u weet wat er leeft in ons hart. Heer, misschien zijn er dingen waar we ons zorgen over maken. Misschien zijn er dingen waar we verdrietig over zijn. Misschien hebben we wel dingen gedaan waar we ons voor schamen. Heer, ik wil u vragen, wilt u alles wegnemen wat tussen u en ons instaat vanmorgen? Wilt u ons helpen om ons op u te richten, zodat we iets kunnen ervaren van uw liefde, van uw troost, van de vreugde om bij u te horen? Heer, geef uw geest als we de Bijbel open doen, zodat uw woord tot ons kan spreken. Dit bidden we niet omdat we het verdienen, maar in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we samen zingen. Dat is het kinderlied. We zullen opstaan van Ellie en Rickert.

En dan mogen de kinderen van groep 1 en 2 naar de kinderkring. Veel plezier daar.

En dan gaan wij samen uit de Bijbel lezen. Maar dat wil ik eerst even kort inleiden. Want broers en zussen, wij leven in een tijd die haast een beetje apocalyptisch aan kan voelen. Als je om je heen kijkt, dan lijkt onze wereld in de greep van oorlog en klimaatverandering en polarisatie. En daar zou je haast moedeloos van kunnen worden. Wat is er aan de hand? Welke kant gaat het op en wat moeten wij hiermee? Het leek me interessant om vandaag met die vragen het Bijbelboek Openbaring in te duiken. Dat is het laatste boek van de Bijbel. Een brief van Johannes aan een aantal gemeentes die het moeilijk hebben. En in die brief schetste hij een aantal indrukwekkende visioenen. Beelden die wel wat lijken op wat we om ons heen zien gebeuren. Maar, en ik weet niet of je dat herkent, voor mijn gevoel is het zo dat mensen het Bijbelboek Openbaring vaak of links laten liggen, of zich er helemaal in verliezen. Dat je overal tekenen van de eindtijd ziet, die je moet ontcijferen. En dat kan je dan weer ook angstig en wantrouwig maken, of het gevoel geven dat andere mensen je vijanden zijn. Maar broers en zussen, Openbaring heeft niet ineens een andere boodschap dan de rest van de Bijbel. Het refrein van dit Bijbelboek is: vertrouw op God, leef vanuit vertrouwen op God en heb je naaste lief. En ik denk dat als we met die ontspanning het boek induiken, het ons handvatten kan geven voor de tijd waarin we leven. Laten we samen lezen. Het eerste stukje wat we gaan lezen is uit Openbaring 1, vers 4 tot 8.

aan de zeven gemeenten. Van Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige. De eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed. Die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God zijn Vader. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Hij komt met de wolken en dan zal iedereen hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God, de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.

We gaan zo al lezend en zingend gaan we door een aantal gedeeltes van dit boek heen vanmorgen. Maar het helpt, vind ik, om eerst even na te denken over wat openbaring is en waarvoor het bedoeld is. Openbaring is namelijk, zoals je ook kon horen net, geschreven als een brief. Een brief aan mensen die in een situatie zitten van onderdrukking en machteloosheid. Die letterlijk worden gemarteld en gedood om hun geloof. En Johannes stuurt dan deze brief aan hen, met als doel om ze te bemoedigen. En dat doet hij niet door te zeggen, kijk, ik heb in codetaal opgeschreven wat er over een paar duizend jaar gaat gebeuren. Daar zouden ze niks aan hebben. Nee, hij bemoedigt ze door ze te helpen om op een andere manier te kijken naar het geweld dat ze aangedaan wordt. Wat ze machteloos moeten ondergaan. Dus Johannes plaatst de realiteit waar deze mensen in zitten in een ander licht. Het licht van de overwinning op het kwaad door Christus. En om dat te doen trekt hij alle registers open die hij tot zijn beschikking heeft. Van de taal, van de traditie.

benadrukt. God heeft al gewonnen. Hou vol. God heeft al gewonnen. Degenen die jou naar het leven staan, zijn het juist zelf die op een doodlopende weg zitten. Hou vol. Blijf trouw aan de weg die je gekozen hebt. God heeft al gewonnen. En het lijden dat je nu ondergaat, dat staat in geen verhouding tot de heerlijkheid die er aankomt. Dus hou vol. Blijf kiezen om ook in de tegenslag en ontbering te blijven leven vanuit de werkelijkheid van het koninkrijk. Openbaring is niet een soort geheimzinnige toekomstvoorspelling in codetaal, maar het is een brief die troost biedt aan machtelozen. Door ze op een hele beeldende manier de werkelijkheid te onthullen die onder de oppervlakte ligt van wat ze moeten doorstaan. En ik stel voor dat we ons nu al lezend en zingend en dan weer lezend onderdompelen in een stuk van deze brief. We beginnen met lezen uit Openbaring 17 vanaf vers 1.

Openbaring 17 vanaf vers 1, ja. Het oordeel over Babylon. Een van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: ik zal je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd. En de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht. Ik raakte in vervoering en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en 10 hoorns. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar ontucht en onreinheid. En op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis. Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. En dan Openbaring 18 vanaf vers 4. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonde en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden. Doe met haar wat zij met anderen deed. Ja, laat haar dubbel boeten. Laat haar het dubbele drinken uit de beker waaruit zij anderen te drinken gaf. Geef haar net zoveel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft gegund. Ze zegt bij zichzelf: ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Voor mij geen rouw. Daarom zullen alle plagen haar op één dag treffen. Dodelijke ziekte, rouw en hongersnood. En ze zal in vlammen opgaan. Want God, de Heer, die dat vonnis heeft geveld, is machtig. De koningen op aarde die ontucht met haar hebben gepleegd en in wilde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook boven haar zien opstijgen. Ze blijven op een afstand ontzet door de straf die zij krijgt en zeggen: wee, wee Babylon, grote, sterke stad. In 1 uur tijd is je vonnis voltrokken. De handelaars op aarde treuren en rouwen om haar, want er is niemand die hun waren nog wil kopen. Goud en zilver, edelstenen en parels, linnen, purperen stoffen, zijde, scharlakenstoffen, cipressenhout, allerlei voorwerpen van ivoor en van dure houtsoorten, van brons, ijzer en marmer, kaneel en kardemom, reukwerk en balsem, wierook, wijn en olijfolie, meel en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens, slaven en lijfeigenen. Verloren zijn de vruchten waar je hart naar uitging. Verdwenen al je rijkdom, alle weelde. Dat alles is voorgoed voorbij.

Dan lezen we Openbaring 19 vanaf vers 1. Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem, als van een grote menigte zeggen: Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God. Want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld. En het bloed van zijn dienaren op haar gewroken. Opnieuw zeiden ze: Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid. De 24 oudsten en de 4 wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden hem met de woorden: Amen, halleluja. Vanaf de troon klonk een stem die zei: Loof onze God, laten al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, groot en klein, hem loven. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen: Halleluja, de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. En dan lezen we nog Openbaring 21 vanaf vers 1. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: Alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij: Het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor alle die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel. Dat is de tweede dood.

Ik wil zo met jullie nadenken over hoe we deze krachtige beelden als een profetische spiegel kunnen gebruiken voor ons eigen leven. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst een kort uitstapje maken. Wat mij namelijk zelf erg heeft geholpen bij het nadenken over openbaring was het boek van Kees van Ekeris, recent boek De Magie van het Geloof. Ik weet niet of je het toevallig kent, maar in dat boek is hij op zoek naar verhalen die bezielen. En hij zoekt dat overal in de samenleving. Hij zoekt verhalen die de werkelijkheid in een ander licht zetten en die je boven jezelf uittillen. En Van Ekeris noemt dat soort verhalen mythes. Niet omdat ze niet waar zouden zijn. Dat bedoelt hij daar niet mee. Maar hij bedoelt daarmee dat ze de kracht hebben om je te veranderen. En op die manier zou je ook naar de openbaring van Johannes kunnen kijken. Als een mythe. Want Johannes' verhaal zet de werkelijkheid in een ander licht. En dat transformeert de mensen aan wie hij schreef. Het verandert ze van slachtoffers in overwinnaars. Het verandert ze van angstig naar moedig. En het helpt ze om te veranderen van haatdragend en wrokkig naar open van hart. Maar, schrijft Van Ekeris, mythes kunnen ook gevaarlijk zijn. Want niet elke mythe, niet elk verhaal is goed. En ook in mooie mythes kun je jezelf en anderen kwijtraken. Als je bijvoorbeeld zegt, die andere mensen, zij zijn het kwaad, zij zijn de antichrist, dan hoef je ze ook niet meer als mens te zien. En dan mag alles. Kees van Ekeris noemt dat in zijn boek een mythe die betovert in plaats van bezielt. Dus dat je jezelf kwijtraakt en de ander uit beeld verliest. En ik denk dat het boek Openbaring voor ons ook riskant kan zijn. Als we de troostbrief van Johannes zomaar uit die context halen en over onze eigen situatie heen leggen, dan is dat gevaarlijk. Ja, als je letterlijk wordt vermorzeld door mensen met macht, dan kan je zeggen, dat is het kwaad dat mij verplettert. En dat kwaad is al verslagen en veroordeeld. Maar als je juist vanuit een positie van macht zegt, die mensen die mij ongemakkelijk maken, die mij angst aanjagen, zij zijn het kwaad, dan worden juist kwetsbaren daar vaak de dupe van. En ik denk dat in onze samenleving ook groepen zijn die daar kwetsbaar voor zijn. Voor demonisering, zoals je dat kunt noemen. Dat zijn bijvoorbeeld vluchtelingen die op zoek zijn naar een beter leven. Of jongeren die bekneld zitten en zoeken naar ruimte door anders naar gender en geslacht te kijken. Maar ook bijvoorbeeld politici kunnen kwetsbaar daarvoor zijn in onze samenleving. Mythes zijn heel krachtig, maar ze zijn ook een beetje gevaarlijk. Als je jezelf en de ander erin verliest en ze gebruikt om anderen te ontmenselijken. Wat Johannes hier schildert, dat is niet bedoeld om ons onze eigen verantwoordelijkheden te laten vergeten en anderen te demoniseren, maar het is bedoeld om ons te bezielen. Om ons te helpen, zou je kunnen zeggen, om een betere versie van onszelf te zijn. Om vast te houden aan de waarheid die we geloven en daar dan ook uit te leven. Dan is de vraag, wat zegt Openbaringen dan tegen ons? Zoals ik eerder schetste, was voor de oorspronkelijke lezers Johannes' brief vooral een boodschap van troost in een situatie van machteloosheid. Maar wij zijn niet zozeer machteloos, hoewel we soms wel moedeloos kunnen zijn. Ons probleem is vaak niet dat we niet vrij zijn, maar dat we niet goed weten wat we met onze vrijheid moeten. Aan de ene kant zijn we perfectionistisch. Zijn we bang dat we het niet goed genoeg doen. En dan doen we soms maar liever niks. En aan de andere kant worden we verleid en gemanipuleerd om alleen voor onszelf te leven. Constant, elke dag. En dan durven we al haast niet meer te geloven dat onze keuzes verschil kunnen maken. En dan is het zo makkelijk om maar niet meer te kiezen. Om je te laten meevoeren door de algoritmes en door het consumptiewaas.
En zo je vrijheid als het ware op te gebruiken aan schijnkeuzes die je voorgeschoteld krijgt. Wat wordt het volgende filmpje dat ik ga kijken? Welke kleur moet de nieuwe bank worden? Of waar zullen we dit jaar eens heen gaan op vakantie? En dat is niet erg, maar we zouden daardoor haast vergeten dat we echt vrij zijn. Dat we leven in een land met ongekende vrijheid en dat we bovendien vrij zijn omdat Christus ons heeft bevrijd. En dus is wat Openbaring aan ons voorhoudt, is kies. Maak echte keuzes. Johannes biedt ons niet in de eerste plaats een soort troost in machteloosheid, maar hij biedt ons hoop die ons uit onze verlamming kan helpen. Door te laten zien waar we tussen kunnen kiezen. Want we leven volgens Johannes in een wereld waarin je op twee manieren kunt leven. En Johannes tekent dat als twee steden die tegenover elkaar staan. Ik heb ook geprobeerd om dat een klein beetje visueel weer te geven. Door een tekening te maken. Dat is lastig met het boek Openbaring, want de beelden buitelen een beetje over elkaar heen. Maar het beeld wat Johannes schetst is Babylon tegenover het nieuw Jeruzalem. Een ontspoorde wereld tegenover een wereld die op haar bron en doel gericht is. En als Johannes het over de hoer Babylon heeft, dan was voor de eerste lezers gelijk duidelijk dat hij het over Rome had. Want er was in die tijd maar één stad die je de grote stad zou noemen. Miljoenenstad Rome. We lezen in Openbaring dus over de ontmaskering van het meest welvarende, succesvolle rijk van die tijd. Dat wordt ontmaskerd als een samenleving die comfortabel meerijdt op de rug van machthebbers. Terwijl ondertussen weerlozen worden vertrapt. Alleen maar voor oppervlakkige luxe en comfort. En ik weet niet of je dat herkent, maar persoonlijk vind ik dat een spannende spiegel om in te kijken. Want als we nadenken over onze tijd, wie rijden er dan comfortabel mee op de rug van machtssystemen? En wie zijn dan de weerlozen die worden vertrapt? Alleen maar voor oppervlakkige luxe. Als wij in de spiegel van Openbaring kijken, dan is de vraag denk ik niet zozeer wat is het beest dat ons vertrapt? Maar is de vraag, zitten wij er niet comfortabel bovenop? En kunnen wij er nog vanaf? Openbaring is een scherpe waarschuwing. Namelijk, die weg loopt dood. Die weg is een leugen. Een misleidende en onbevredigende leugen die alleen

maar leidt tot een verschrikkelijk einde, want haar doodvonnis is al getekend. Met de hoer Babylon die meerijdt op de rug van het beest, loopt het later in het visioen niet goed af. En zij wordt zelf door dat beest verslonden. Tegelijkertijd is Openbaring ook een bemoedigende aansporing. Johannes schetst namelijk ook een andere stad. Het Nieuw Jeruzalem. En zegt hij, dat is de stad die de toekomst heeft. Dit is een stad die in alle opzichten lijnrecht tegenover Babylon staat. Maar, viel me op tijdens het lezen, de contrasten tussen die twee steden zijn verrassend genuanceerd. Het Nieuw Jeruzalem is bijvoorbeeld niet, in tegenstelling tot Babylon, heel sober en armoedig. Nee, zij is nog groter en nog rijker. Met edelstenen als poorten en straten van goud. Het verschil is dat haar rijkdom niet op zichzelf is gericht, maar open is naar buiten en tot eer van God. En het Nieuw Jeruzalem, dat is in tegenstelling tot metropool Babylon geen afgesloten plaats voor een klein handjevol ingewijden. Nee, ook het Nieuw Jeruzalem is een wereldstad. Haar poorten staan wijd open. De koningen van alle volken komen haar binnen om God te eren. Het verschil is dat in Babylon de volken dronken worden gevoerd met bloed en gruwelijkheden. Terwijl in het Nieuw Jeruzalem alle volken genezing vinden. Bij de bladeren van de levensboom. Het slot van het boek Openbaring schetst niet een soort geheime weg voor een klein clubje ingewijden. Of een heel zwart-wit beeld met een duidelijke lijn rondom wie goed zijn en wie fout. Nee, het schetst in die twee steden twee versies van hoe de wereld kan werken. Eén die doodloopt en één die het leven brengt. En het vraagt aan ons, in welke van de twee wil jij leven? Wil jij in deze wereld leven voor jezelf? Je rijkdom gebruiken om nog meer naar je toe te trekken, om nog comfortabeler te leven, of wil je God ermee groot maken? Wil jij je vrijheid gebruiken om mensen en dieren achterloos te beschadigen en verdrukken? Of wil je de vrijheid die je hebt gebruiken om te helen en om op te bouwen? Johannes zegt, laat Babylon maar snoeven en hoog van de toren blazen. Je hoeft niet bang te zijn voor wat ze je kan aandoen of te verlangen naar wat ze je kan bieden. Want haar tijd is al afgemeten. Maar kies. Want er is geen neutrale optie. Er is maar één weg die niet doodloopt. Dat is de weg naar het Nieuw Jeruzalem. En daar is plaats voor iedereen. Behalve voor wie liever leeft in Babylon. Dat is wat ik jullie graag mee wil geven vanuit deze brief van morgen. Dus even kort samenvattend. Wij leven in een vreemde en in sommige opzichten angstaanjagende tijd, als je om je heen kijkt. Het boek Openbaring kan ons daarin helpen. Niet omdat het een soort code is die we zouden moeten kraken om precies te weten wat er gaat gebeuren. Maar omdat het een meeslepend kunstwerk is dat ons verzekert dat zelfs als de wereld om ons heen waanzinnig lijkt te zijn geworden, dat de tijd niet uit Gods hand is. Het kwaad is overwonnen en de onzekerheid en pijn die wij moeten doorstaan staan in geen verhouding tot de heerlijkheid die ons wacht. Voor de oorspronkelijke lezers was dat vooral een boodschap van troost in een situatie van machteloosheid die ze kracht gaf om vast te houden aan het geloof. Voor ons, in onze situatie van relatieve vrijheid, is de brief van Johannes denk ik vooral een aansporing. Om niet moedeloos te worden en ons niet neer te leggen bij de werkelijkheid van Babylon, maar om hoopvol te blijven. En om de vrijheid die we hebben te gebruiken om te kiezen voor het goede. Voor het Nieuw Jeruzalem, waarvan we geloven dat het de toekomst heeft. Amen. Laten we samen nu luisteren eerst naar het lied van Martijn Buwalda, Babylon.
Omdat ik vind dat hij heel mooi die spanning in het boek vertaalt naar onze tijd. En dan samen als antwoord liet zingen de opwekkingversie van Psalm 16. Ik val niet uit zijn hand.

Dan gaan we samen bidden. En er zijn twee gebedspunten waar ik bij stil wil staan. Ik begreep dat er een groep jongeren naar Tsjechië toe gaat vanuit de kerk om daar mooie dingen te doen. En ik werd getipt dat het dag van de gevangenen is vandaag. Dus dat zullen we ook meenemen in het gebed. Ik ga jullie voor. Machtige God, Vader in de hemel. Dank u dat we in uw naam samen mogen zijn vanmorgen. Dat we u als schuilplaats en helper hebben. Wat ons ook overkomt en wat er ook gebeurt in de wereld om ons heen. Heer, er is zoveel pijn. En er wordt nog zoveel stuk gemaakt. Wees met de kwetsbaren die vertrapt worden in deze wereld. En help ons om vast te houden aan de hoop dat het beter wordt. In ons eigen leven en in de wereld om ons heen. Want ook al lijkt dat soms ver weg, we geloven dat u het kwaad al overwonnen heeft. Dat al het onrecht rechtgezet zal worden en dat elke traan zal worden afgewist. Heer, vanmorgen willen we u ook in het bijzonder bidden voor wie in de gevangenis zit of in een TBS-kliniek en de mensen die om hen heen staan. Heer, hier in de kerk weten wij hoe het is om dingen fout te doen. Wij weten hoe het is om in van alles gevangen te zitten. En wij geloven dat we bevrijd zijn, ook al hebben we dat niet verdiend. En daarom zijn gevangenen in zekere zin onze zielsverwanten. Heer, daarom bidden we u, wees hen nabij. Help hen om hun leven een andere kant op te sturen en in vrijheid te leven. In de gevangenis, maar ook als ze daar weer uit mogen. Heer, en help ons ook om in de vrijheid te leven waarin we geloven. Heer, we hebben zulke krachtige overtuigingen. Help ons dan ook om daaruit te leven. Help ons om hoopvol en liefdevol en moedig te zijn. Om ons niet te laten ontmoedigen of in slaap te laten sussen door de wereld om ons heen. Door Babylon dat ons verleidt. Maar om de vrijheid die we van u gekregen hebben te gebruiken. Om keuzes te maken die ertoe doen. Help ons om in het grote en in het kleine te leven vanuit het nieuw Jeruzalem. Om met wat we gekregen hebben op u gericht te zijn en open naar de mensen om ons heen. In het bijzonder willen we uw zegen vragen over de jongeren die naar Tsjechië gaan. Om precies dat te doen. Leven vanuit wat ze geloven in openheid naar de mensen op hun pad. Heer, zegen dat. Geef dat het vruchtbaar is voor hen en voor de mensen die ze ontmoeten. Heer, wij danken u voor alles wat we van u hebben gekregen. Daarin zien we uw zegen al. En we weten dat alles wat we nu al van u krijgen, nog maar een voorproefje is van wat ons nog te wachten staat. Dit bidden we in de naam van de Alpha en de Omega van uw Zoon Jezus. Amen. Dan is er nu gelegenheid om je gaven te geven. En dan zullen de kinderen terugkomen uit de kring. En dan zingen we zo als slotlied het lied Lichtstad met uw paarlen poorten. Wat ook zo mooi dat visioen van het nieuw Jeruzalem schetst.

0: Misschien moeten we nog even wachten voordat we weten hoe dat zal zijn. Maar in de tussentijd mag ik jullie als voorproefje vast Gods zegen meegeven. En ik geloof dat hij achter me staat om die woorden kracht te geven als ik dat doe. Ik wens je toe dat de Heer zelf je zegent en je beschermt. Dat zijn gezicht straalt van vreugde als hij je ziet en hij naar je kijkt met milde en genadige ogen. Ik wens je toe dat hij zijn volle aandacht op je richt en je vrede geeft. Zoveel dat het van je afstroomt naar de mensen om je heen. Amen.
1: Je luisterde naar een dienst vanuit het Kruispunt in Dalfsen. We gaan tot 11:30 verder met het gospelprogramma.

allemaal. Leuk dat jullie luisteren naar het programma Ik Ken Je Wel. Vandaag kun je luisteren naar mooie liedjes en natuurlijk mag je meezingen. We beginnen met Ik Zing Een Lied en Sterke God.

Bijna niet te geloven dat God de wereld zo mooi gemaakt heeft. Kijk eens naar een kuiken uit een ei, een baby in de wieg en naar de wolken in de lucht. Het zijn wonderen.

Mooi hè? Hij houdt van jou. Je kan er niet omheen. Vandaag werd de uitzending verzorgd door het team van het Kruispunt uit Dalfsen. We wensen u en jullie allemaal een goede zondag en een fijne vakantie.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van der Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van der Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Scherp zien zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
7: Dit is RTV 4.
0: Glory Sound.

Goedemiddag en welkom bij Glory Sound, christelijke muziek van toen tot aan nu, hier op RTV 4. Mijn naam is Alida en ik wens u allen heel veel luisterplezier toe.

Zing en luister elke zondag tussen 12 en 2 mee naar mooie christelijke liederen van toen tot aan nu, hier op RTV 4.

0: Het eerste uur zit erop, maar na het nieuws kom ik bij u terug met nog meer muziek. Tot zo.
1: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB Plus en online.
2: RTV 4.
3: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval. Van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Ah! Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
17: Dit is RTV 4.
18: Glory Sound.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: RTV 4 Nieuws.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor de eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Dit is RTV 4.
15: Het opwekkingsuurtje met God.

0: Een hele, hele, hele goede middag, lieve mensen. Het is weer het opwekkingsuurtje samen met God. Hoe mooi is dat? En het is alweer een week voorbij. Vorige week was het nog een hele week stralend zon. En deze week is er heel veel regen gevallen. Maar ja, dat is ook belangrijk voor de natuur. De zegen komt van boven, zeggen ze wel eens. En vandaag gaan we het verder hebben over zegenen. Mijn naam is Marjolein. Misschien is dit de eerste keer dat je naar het opwekkingsuurtje van met God luistert. Ik doe het al een heel lang tijdje samen met mijn vaste collega. Alleen vandaag heb ik iemand anders bij me. Wie heb ik vandaag bij me?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Vandaag heb je Kimberly bij je. Ja, een mooie naam, hè? Maar weet je wat nog mooie naam is? De Heer Jezus Christus. En daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Daar gaan we het vandaag zeker over hebben. Vorige week hebben we een stukje zegeningen gedaan, maar we kwamen het veel te tijd tekort. En hoe mooi is dat? En God is zo groter dan dat. God heeft zoveel meer voor jou. En God wil jou zegenen. En wat betekent zegenen eigenlijk? Zegenen betekent het allerbeste wensen voor jou. Want woorden hebben kracht. Woorden hebben zoveel kracht. En zoals ook het opwekkingsuurtje samen met God. God wil graag dat je opgewekt bent. En ook al is het een moeilijke periode, moeilijke tijden. We weten er alles van, Kimberly en ik. Afgelopen week was ook weer een pittige week. Maar we weten gewoon hoe God voor ons is, met ons is. En ook de volharding is erg belangrijk. Dat je blijft volharden wat God voor jou heeft. Geef niet op. En ook dat lied wat we net speelden. Waar gaat het lied eigenlijk over? Ken je dat lied van Dwight Dissel?
1: Ja, yeah, there is no healer like the Lord our maker. Ja. Er is geen geneesheer zoals onze God. Onze God geneest ons. Hij is de enige die ons kan genezen.
0: Ja, en waar geneest hij ons dan van?
1: Van alles. Van ziekte, kwalen, maar ook van mentale dingen. Soms als je last hebt van zelfs leukemie of zo. Als je last hebt van fysieke dingen die de doktoren zeggen, daar kan je niet van genezen worden. God kan dat allemaal genezen.
0: Ja, en dat doet hij niet altijd. Dan denk je, waarom niet? Nou, omdat God altijd een plan heeft. En een plan, die weten wij niet. Maar God heeft een helikopterview. God weet van tevoren wat er aan de hand is. En toch kan God ook van gedachten veranderen soms. Ja, dat klinkt raar, maar dat is echt zo. Ook met Jona. Toen Jona naar Nineveh moest, daar had hij helemaal geen zin in. Maar op een gegeven moment ging hij dat dus wel doen. En Jona zegt, ja, dan gaat u zeker de stad toch behouden. En dat was ook zo. En waarom? Omdat de mensen zich bekeerden. De mens en dier. En vorige week en de week ervoor hebben we het over dieren gehad. Maakte echt, ze zorgde ook dat de dieren ook gingen vasten. En dat klinkt raar, maar God heeft het beste met ons voor. Dat zien wij niet altijd. God wil ons zegenen. En inderdaad, daar gaat het vandaag ook over. Kimberly, heb jij een mooi lied? En dan kunnen de mensen ondertussen, wat moeten ze eigenlijk pakken? Wat is handig om te pakken?
1: Het is handig om even een pen te pakken, papier te pakken. Bijbeltje is ook wel handig. Ik bedoel, dan kun je zien dat wij niet onzin uitkramen, dat het echt in de Bijbel staat. En pak ook verschillende bijbelteksten. We hebben nu pak lekker pen, papier, bijbel. Ik ga nu Jezus overwinnen.

Overwinnaar, wat is dat toch fantastisch. Overwinnaar, God is overwinnaar, de Heer Jezus is overwinnaar, de Heilige Geest is overwinnaar. Maar jij kan ook een overwinnaar zijn. Een overwinnaar voor jouw leven, over jouw leven. En God heeft zoveel meer voor jullie jongens, zoveel meer ook voor ons. En nogmaals, daarom heet het ook het opwekkingsuurtje samen met God. Want lieve mensen, ik zeg het elke week, zonder God kunnen we niks. Gaan we ook niks doen, want dan heeft het ook niet zin. Samen met God is het allerbelangrijkste. En ik had van de week een vraag. En dat ging ook over van, hoe kun je de Heer ook zegenen? Want dat is ook mooi. Maar ook God wil meer voor ons doen. En weet je wat is? Wij denken vaak van, oh, we moeten daarheen. Maar kun je ook genieten van de reis ernaartoe? Want dat is belangrijk. Hey, ook als je op vakantie gaat bijvoorbeeld, dan heel veel mensen zijn aan het stressen, het huis schoonmaken, noem maar op. En dan zijn ze in het vliegtuig en dan zijn ze, hebben we dit vergeten, hebben we dat vergeten. Dan komen ze bij de vakantie aan. Dan moeten ze eerst een paar dagen bijkomen. Terwijl God eigenlijk zegt, geniet ook van de reis, jongens. Geniet van de reis wat God voor jou heeft. En volhard ook. Want ieder van ons maakt dingen mee, absoluut. Maar hoe ga je ermee om? Hoe ga je om met de situatie die er is? Want elke actie heeft ook een reactie. Dat werkt zo, gewoon zo. En ieder van ons maakt fouten. En die fouten, dat is niet waar God het... Je vindt dat helemaal niet zo erg. Ja, dat klinkt raar. Hij vindt het niet leuk dat je zonde doet. Maar als je je oprecht vergeving vraagt en je er wel wat van leert, dan heb je weer een stapje gezet om te overwinnen. En ik was vandaag nog een stuk bezig met het boek wat ik aan het schrijven was. En van de week had ik het over de Messias en in het boek dan. En dan op een gegeven moment ga je weer naar een volgende grondonderwerp. En dan ga je wat leren. God maakt de geheimenissen bekend aan zijn dienaren, aan zijn discipelen. En ik las vanmorgen in Johannes een mooi stuk. Het was eigenlijk niet een mooi stuk, maar eigenlijk de vooravond dat hij werd verraden door Judas. Maar dat hij dat eigenlijk van tevoren al vertelde aan een van zijn discipelen, dat hij ging al vertellen wie het was. En dat vond ik heel bijzonder om te lezen. Daar kan ik straks nog even verder over praten. Maar het woord zegeningen. Zegening, zegenen voor een ieder. En ik wil toch nog even zeggen, als je een vraag hebt of wat wil weten, ik zal nog even het telefoonnummer geven, stuur ons dan een appje. Want echt, ik heb telefoon naast me, dan krijg je antwoord op de vragen die je misschien al heel lang mee zit. Het nummer is 06-44-94-54-14. En dan is het, soms blijven wij heel vaak zitten met iets en wij kunnen dan ook een zegening missen. Hoe jammer is dat? Heel veel mensen in kerken kennen misschien wel de priesterlijke zegen en die staat in Numeri. Numeri is het Oude Testament, Numeri 6 vanaf vers 22, de priesterlijke zegen. En wat houdt het eigenlijk in? Nou, ik hoop dat je de Bijbel bij hebt, de NBG hebben wij, maar misschien heb je het boek, misschien heb je de herzienen, maakt niet uit. Zolang je maar ziet waar het staat, want het is heel belangrijk dat je niet zomaar ons gelooft, maar dat je het ook echt gaat zien. De priesterlijke zegen, Numeri 6, daar komt hij vanaf vers 22. De Heere nu sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen. Zo zult gij de Israëlieten zegenen. Dus God zelf, de Heer Jezus zelf, gaat de zegening uitspreken. En hij gaat het leren aan Mozes. Waarom? Omdat het belangrijk is dat wij uitspreken positiviteit. Daar komt hij. De Heer, dus dit leerde de Heer Jezus hem. De Heer zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Wat betekent dat nu? Dat klinkt heel mooi. En misschien heb je wel eens vaker in de kerk gezegd van, wow, ja, ik kreeg de zegen mee. Maar welke zegen krijg je nou? Nou, dat nogmaals, de tekst, nummer 6, vers 22. De Heere nu sprak tot Mozes. Dus in het Oude Testament zie je al dat Heer Jezus Christus aanwezig is. Toch, Kimberly? Het staat Heere. Oké. Okay. Dus hij zegt, hij sprak tot Mozes. Spreek tot Aaron, dus Aaron is ook zijn zoon. En zijn zonen, dus hun zonen, zijn zonen. Zo zult gij de Israëlieten zegenen. En als ik dit nu vertel,
kan de Heer Jezus nu tegen mij zeggen, Marjolein, ik wil dat jij nu alle luisteraars zegent. Want dan krijg jij een persoonlijke zegen van God. Nou, dat is gaaf. Dan zegt de Heer, de Heere zegen u en behoede u. En dit is even belangrijk. Dus God wil het allerbeste met jou en hij behoedt jou voor kwaad. Nu zeg je, ja, maar ik word best wel heel vaak aangevallen door de andere kant. Ik maak heel veel negatieve dingen mee. Dat kan, 100%. Ik zeg ook niet dat je dat niet meemaakt. Want de Heer heeft nooit een kalme reis beloofd. Maar hij zegt wel, hij behoedt u. Hij behoedt u voor kwadere dingen. Straks in de hemel, jongens, och,

0: later was vertrokken van huis, dan had die boom bovenop mijn auto gevallen. Maar dat deed hij niet. Toen stond ik daar achter die boom en dacht, hoe ga ik het oplossen? En God zorgde echt serieus dat er een weggetje is waar mijn auto net langs kon. En ik kon net gewoon over die takken heen rijden. Bijzonder, bijzonder. Zo maakten wij gisteren ook iets bijzonders mee. Gisteren gingen Kim en ik, we waren even naar de winkel. En ik had het gevoel, we moeten nu naar de winkel. En wat gebeurt er? Wij gaan naar de winkel. En op een gegeven moment rij ik uit de winkel en ik zie een meneer daar met een karretje. Hij had last van zijn been.
1: Zo'n bolderkarretje, zo'n trekdingetje.
0: Ja, zo'n trekdingetje. En wij mochten hem helpen. In Gods naam mochten we hem zegenen. En ik vertelde wat over God en hij zegt, ja, ik wil eigenlijk niks van God weten. Dat is niet erg, want je spreekt wel een zegening over hem uit. Zeg maar, het is toch wel een zegen, hè, dat wij dat God heeft gezorgd dat wij hier even voor u stopten. Nou ja, ja, ja, zegening. Hij zei, ik wilde eerst je hulp niet accepteren. Ik zei, nee, dat hoeft ook niet. Maar dit is ook met God zo, lieve mensen. Accepteren wij de zegen die God voor ons heeft? Ik zal je vertellen, soms niet hoor, echt niet. Ik ben af en toe ook heel koppig. Dan denk ik, nee, ik doe het zelf wel. Maar soms dan zendt God mensen of engelen om jou te helpen. En jij zegt gewoon, nee, hoeft niet. En dat is helemaal niet zo slim. Serieus.
1: Ik pak dat glas van de bovenste plank wel. Kledding!
0: Ja, precies. Ah, nee hoor, ik draag die zware doos wel even. Terwijl er een kerel naast je staat bijvoorbeeld. Zal ik hem even dragen? Nee hoor, ik zal het wel even doen. Die kerel wil dat dan niet om te denken dat je zwak bent. Nee, hij wil jou helpen. Lieve, lieve mensen, accepteren wij de zegen van God. Tweede zin, er komt straks een mooi lied, want dat is het lied wat iemand heeft aangevraagd, maar we zijn er nog niet. Dus ik heb alleen 24 uitgelegd, dus nummerie 6, 24. Dan zegt hij, nummerie 6, 25, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Dan denk je, wat staat er toch? Nou, dat de Heere Jezus hemzelf het licht voor jou is. Hij schijnt een licht voor jouw voeten. Hij wil jouw licht zijn, zodat die duisternis moet vluchten. En dat niet alleen. En hij is ook weer nog genadig. Weet je, nog een paar weken geleden heb ik het uitgelegd, het verschil tussen mercy en grace. Weet jij nog wat het was, Kimberly? Mercy en grace? Is niet erg hoor.
1: Nee,
0: hadden we het gewoon.
1: Nou
0: ja zeg, neem ik iemand mee? Nee, grapje. Mercy betekent, je bent in een filmpje, je bent aan het vechten en zo. En eigenlijk moet je dan dood, want je hebt wat stoms gedaan. Oké. Ik heb toen het voorbeeld genomen van mezelf in de auto. Stel nou dat ik door het rood rijd. Nou, ik heb het ook een keer gedaan. Eerlijk. Sorry jongens. Ik reed achter een vrachtwagen. En ik reed door het rood. Ik zag het gewoon niet. Oké. Dan zou de politie kunnen komen. Mij aanhouden. En zeggen, ja, maar Marjolein, je reed door het rood. Je krijgt een boete van €360. Ik heb dat bedrag verzinnen te plekken. Maar als de Heer Jezus nu is, dan zegt hij, joh, je krijgt een waarschuwing. Phew. Dat is mercy. Maar nou exact dezelfde. Het gebeuren, maar dan grace. Stel, je rijdt weer door het rood. Niet slim, maar het kan gebeuren. Komt weer een politieagent aan. Exact dezelfde als vorige keer. En hij geeft je niet alleen een waarschuwing. Hij geeft je ook nog een volle tank benzine. Dat is grace. Iets krijgen wat je niet verdient. En je krijgt ook nog een cadeautje. En dat is wat deze zin betekent. Nummer 6. De Heere schijnt een licht over jou. En hij is niet alleen genadig, maar ook graceful. Hoe bijzonder is dat? Nummer 26. Nummer 26. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Heb je enig idee wat dat betekent, Kimberly?
1: Ik denk dat wij dat we dan rust krijgen.
0: Ja.
1: Dus hij kijkt naar ons en omdat wij weten dat hij naar ons kijkt, ontvangen wij rust.
0: Ja, kijk, het mooie is, want Heer Jezus is onze redder en verlosser. Hij heeft ons verlost van Satan en gered van de dood. Hij heeft ons verlost en hij heeft ons zoiets moois gegeven. Ja, ik wou nog meer zeggen, maar ik hou het kort. Hij geeft zoiets moois over ons. Hij heeft zijn oog op ons gericht. En hij wil jou innerlijke vrede geven. En die innerlijke vrede kun je alleen ervaren samen met God, samen met de Heer Jezus en samen met de Heilige Geest. En twee weken geleden vertelde ik al waarom een duif op de Heer Jezus kwam. Een duif, omdat een duif roekeloos is. Of ook, ik maak me nergens druk om. Een duif is een postduif. Maar een duif heeft ook geen gal. Hij is niet

0: bitter. En dat had ik 2 weken geleden niet uitgelegd. Maar er zit geen bitterheid in een duif. Hoe bijzonder is dat? De laatste. Dan gaan we weer een mooi lied opzetten. Nummer 6, vers 27. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. En de Heer Jezus zegt nu tegen jou, tegen mij, tegen Kimberly, tegen alle luisteraars. Mijn naam is het allerhoogste. Mijn naam is machtig. Op het moment dat je mijn naam uitspreekt en gewoon uitspreekt van Kimberly, ik zegen jou in de machtige naam van Heer Jezus Christus en met de kracht van de Heilige Geest, dan zeg je eigenlijk, ik geef je alles goed wat ik je maar kan wensen, van alles, positiviteit, meer dingen voor God kunnen doen, meer in je bediening staan. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal je zegenen. Vraag de Heer Jezus eens of hij jou wil zegenen in jouw bediening. Vraag de Heer Jezus of hij jou wil zegenen vandaag op deze dag. Vraag hem en je zult ontvangen. Straks weer verder met zegening, maar nu heb ik het favoriete lied van een van onze luisteraars. Dus jongen, geniet ervan. Komt-ie, Kim?
1: Ik weet niet of dat deze is, maar sinds wij dan de zegeningen van God ontvangen, here I am to worship.
0: Oh ja, dan komt hij daarna. Ik beloof je, ik beloof je. Eerst die. Ja, dank je.

0: Ja, lieve mensen, muziek in Gods woord is zo ongelooflijk belangrijk. En ik word altijd stil van God. Vanmorgen toen was ik ook druk bezig met een boek schrijven. Nee, ik was vanmorgen niet bij een dienst. Ik was vanmorgen met Gods woord bezig. En dan ben je stil en op een gegeven moment werd ik ook even aangevallen. De andere kant, die had geen zin dat ik het woord van God ging uitpluizen. Toen dacht ik, nee, God is groter dan dat. Toen begon ik ook te zingen. God is zo groot, oneindig groot. Omdat wanneer je God groot maakt, dan zeg je eigenlijk tegen die andere kant, joh, je kunt beter met jouw toekomst bezig zijn, want mijn toekomst is veiliggesteld. God is voor me, wie kan er tegen mij zijn? En lieve mensen, dat is ook met zegenen zo. Dat een tongetje van ons, hè, lieve mensen, daar kun je mee zegenen, maar je kunt er ook een vloek over uitspreken. En dat is niet wat God wil. God wil dat wij mensen zegenen. God wil dat wij al het goede doen in Gods koninkrijk. En wat betekent zegenen nog meer? Dat betekent eigenlijk welzijn. Ik heb het ook even opgezocht bij de Dikke Van Dalen, zoals dat vroeger heet. Zegenen betekent welzijn, voorspoed, hulp, vruchtbaarheid, gezondheid en veiligheid. Nou, als je dat eens even in stukjes breekt, God heeft het beste met ons voor. Zoals wij gisteren die meneer mochten helpen, hoe heel gaaf dat was, dan gaven we hem eigenlijk een helpende hand. Want deze man die zei ook, ik moet 2,5 uur heen en 2,5 uur terug. En had zijn bolderkart en een rolstoel. Nou, dat was natuurlijk afschuwelijk. Want hij moest ook nog zich naar voren bewegen of achteruit, want hij ging achteruit. En het is niet zozeer wat wij doen. Nee, het ging erom dat wij luisteren naar wat God zei. Van joh, je moet nu even naar de winkel. Anders waren we hem nooit tegengekomen. En het bijzondere was, ik zat op de scootmobiel, want ik kan niet zo heel ver lopen. En Kimberly zat lekker in de auto. En dan doen we samen boodschappen, hartstikke gezellig. En ik zag Kimberly voorbij rijden en die meneer die was voor mij. En ja, op de straat. En het mooie is, Kimberly en ik zijn dan zo'n mooi team. We zijn dan, ik stop, ik bel eigenlijk Kimberly op, maar ze had mij al gezien. Of ze had me in de gaten, net zoals God je in de gaten houdt. En ze draaide om en ging staan. Dus dan konden wij een zegen zijn voor deze man. En dat is niet zo goed voor ons. Nee, ik bedoel niet zo op onze borst te slaan. Dat moet je dus niet doen. Daarom vertel ik dit niet, lieve mensen. Het gaat erom, ben jij een zegen voor de ander? Doe jij wat God van jou vraagt? Heel vaak hebben mensen geen tijd, het regent, ik heb geen zin. En dan gaan mensen in hun vlees zitten. En dat is niet wat God van ons vraagt. Nee, God wil dat wij die vrede, die innerlijke vrede pakken vanuit de Heilige Geest, vanuit je geest. En daardoor ook mensen gaan helpen. Ook te pas en te onpas, wat mensen niet altijd leuks vinden. Dus je hebt dus eigenlijk zegen kun je in twee categorieën doen. Eén, je eigen fysieke zegeningen. Dus welzijn, voorspoed, hulp, krijgen, hulp ontvangen. Gezondheid, veiligheid. Maar je hebt ook geestelijke zegeningen. En die heb je meer pasjes voor. Het is redding. De geestelijke redding van jouw geest, ziel en lichaam. Toch, Kimberly?
1: Ja.
0: Fysiek is dan je lichaam, maar geestelijk, waarom is dat je geest en je ziel? Heb je enig idee?
1: Ik heb geen...
0: Nee, niet dat erg is.
1: Niet in die context in ieder geval.
0: Jouw geest is de geest die je dan krijgt met de wederom geboren. Dan krijg je de Heilige Geest. En jouw geest, dat is belangrijk, want eigenlijk je geest is jouw geestelijk gesteld, zeggen ze wel eens. Met jouw geest ga je ook kijken van hoe gaat het eigenlijk met jou? En dat is ook vaak de geestelijke gezondheid. Ja, het heeft allemaal met geest te maken. Als je ziek bent, ook door de andere kant, dan is jouw geestelijk gestel wordt aangetast. En dat is je geest. Maar je ziel, een paar weken geleden heb ik dat uitgelegd, zit in je bloed. En in jouw ziel zit je emotie. Jouw karakter en hoe of wat. En ze hebben wel eens testen gedaan bij een tweeling. Om een tweeling en dan de een wordt negatief opgevoed en de ander wordt positief opgevoed. Toch,
1: ja,
0: Kimberly?
1: Ja, zulke soort dingen hebben ze ook met planten gedaan en bomen.
0: En wat is de uitkomst?
1: Nou, degene die alleen maar negatieve woorden krijgt. Ze kregen allebei precies hetzelfde fysiek. Maar geestelijk, zoals negatieve woorden en dat soort dingen. Ja, de ene, in dit geval een plant die ik dan had gezien. Die deed helemaal zijn bladeren naar beneden en alles ging naar beneden. En degene die precies hetzelfde kreeg, alleen positieve woorden, die ging helemaal omhoog staan en de bladeren gingen mooi schitteren in de zon. En...
0: ja. En dat is ook wat God van ons verwacht. Wanneer jij een zegen uitspreekt over een ander, laat het positief zijn. En laten we nou eens achterwege de roddel, de negativiteit. Want het moment dat er iemand wat fout doet, och, dat moet uit de treuren, moet dat aan het licht komen. En als je dan kijkt naar de Bijbel, deed de Heer Jezus dat? Die vrouw die echt eigenlijk gestenigd moet worden? Nee, hij schreef in het zand. Dan had je die bloedvloeiende vrouw die we vorige week even hebben uitgelegd, ook een stukje. Die was onrein. En waarom ze onrein was, dat is helemaal niet belangrijk. Ze wist één ding, als ik naar de Heer Jezus ga en alleen zijn kleed aanraak, dan zal ik behouden worden, dan zal hij mij redden. En dat deed hij ook. Hij draaide zich om, en dat kun je lezen in Lucas. Hij draaide zich om en hij zegt, dochter, uw geloof heeft u behouden. En hij heeft niets gezegd dat ze onrein is. Hij heeft niets gezegd dat ze eigenlijk hem niet mocht aanraken. Nee. En zo wil God ook dat wij een zegen zijn voor andere mensen. En een zegen zijn dus geestelijke zegening, redding, vergeving. Wat heeft dat vergeving te maken? Heel erg veel. Soms kwetsen wij mensen. Ik doe dat ook. Probeer ik mijn excuses aan te bieden. Als het me lukt. Af en toe zijn mensen ja, je hebt me gekwetst. Of via, dat vind ik heel vervelend. Dan denk ik van, joh, kom dan even naar me toe. Maar als ik iets fout heb gedaan, dan wil ik graag vergeving voor vragen. Maar ik hoop dan ook dat ik het krijg. Maar wat doen heel veel mensen? Zeg, ja, ik heb je vergeven. Nou, die toon alleen al. Maar een jaar later dan, ja, weet je wel, die Marjolein? Nee. Vergeven is ook vergeten. Het is klaar. De Heer Jezus denkt ook niet aan jouw fouten. Dat is een geestelijke zegening van God. Kun jij die ook doorgeven aan een ander? Wat ook een geestelijke zegen is, is natuurlijk de inwoning van de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest eigenlijk, Kimberly?
1: Nou, de Heilige Geest is onze helper, onze trooster. Hij geeft ons wijsheid. Hij helpt ons als wij hulp vragen, maar dan moeten we er wel om vragen.
0: En kunnen we zonder Heilige Geest de hemel binnen?
1: Nee.
0: En waarom niet dan?
1: Omdat het in de Bijbel staat.
0: Dat is een goeie.
1: Ja, dat staat in de Bijbel. Nee, omdat je moet heilig zijn om daar te komen. Aha. En zonder Heilige Geest.
0: Daarom heet het natuurlijk de Heilige Geest. Wauw. We gaan een lied doen. En nu gaan we het echt doen.
1: Spannend
0: om het nu voor kan. Lieve luisteraar, het gaat echt gebeuren.
1: De Heer regeert.
0: Amen.

0: Want hij regeert. Hoe mooi is dat, lieve mensen? Amen. Kim en ik waren net even aan het praten. En ook nog even over de bloedvloeiende vrouw. Die kun je trouwens lezen in Lucas 8 vanaf vers 42. En er staat ook nog twee andere vertalingen. Bijbel, Matthäus staat er ook nog in en Lucas. Marcus, excuses. Waar het om gaat is, we hebben het over zegeningen, toch? En ik ging eigenlijk al naar het volgende kopje. En toen zei Kimberly iets moois. Kimberly, wil je het nog even herhalen?
1: Ja, in die bijbeltekst, ik weet niet welke van de drie, maar in één van die bijbelteksten staat dat die dame die raakt het kleed van de Heer Jezus aan. En ze voelde de kracht naar haar komen en de Heer Jezus voelde de kracht uit zich gaan. Dus de Heer Jezus die draait zich dan om en die vroeg aan zijn discipelen of die vroeg aan de menigte, wie heeft mij aangeraakt? En de discipelen zeggen, er zijn zoveel mensen die u aanraken, dat weten wij echt niet. En de Heer Jezus die weet dat zijn kracht er is uitgegaan. Die weet dat iemand met vol vertrouwend geloof hem heeft aangeraakt. En er zijn zoveel mensen die hem hebben aangeraakt op dat moment. Dat staat er. Alleen die dame, die kreeg de kracht van de Heer Jezus.
0: Ja, mooi hè. We kunnen het wel even lezen. Lucas 8, vanaf vers 42. Vanaf eigenlijk vers 42 wel. Omdat zijn enige dochter, die ongeveer 12 jaar oud was, op sterven lag, terwijl hij heen ging, drongen de scharen op hem aan. Dus iedereen was druk met hem bezig. En daarvoor was dus een man, Jairus. En hij was een overste van de synagoge. En hij knielde bij de Heer Jezus neer en smeekte hem om naar zijn huis te komen, om naar zijn dochtertje te gaan. Maar je ziet ook, iedereen wil wat hebben van de Heer Jezus. Iedereen. Maar iedereen, lieve mensen, God heeft ruimte en tijd voor ons allemaal. Dus ook voor jou. Als je denkt, ja, de Heer Jezus is te druk voor mij. Nee, totaal niet. Want je ziet ook, hij is onderweg. De een naar de ander wil genezing. En deze man ook, hè, die vader, en is een overste van de Joden en de overste van de synagoge. En hij viel op zijn knieën neer naar de Heer Jezus toe. En terwijl hij dat deed, kwamen alle mensen om me heen staan. Oh, helemaal raakt de Heer Jezus aan, want iedereen wil wat van hem. En toen een 43 en een vrouw die sinds 12 jaren aan bloedvloeding leed en door niemand genezen kon worden, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. En terstond hield haar vloeiing op. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zeide Petrus, meester, de scharen drukken en verdringen u. Moet je dan zien in dat zinnetje, hè? En Jezus 45 vraagt, zegt tegen Jezus, wie is het die mij heeft aangeraakt? En iedereen ontkent. Waarom doe je dit nou? Dit is ook heel erg belangrijk, lieve mensen. Heel vaak kom ik ook mensen tegen van, ja, maar jij, hè? Jij hebt het zo mooi in je schoot geworpen gekregen. Is dat zo? Dat dacht ik toch even niet. En dan kijken mensen eens aan, ja, maar jij hebt zoveel bijbelkennis, hè? Dan, we kunnen het best aan jou vragen. Nee, wacht even. Elke dag zit ik in het woord van God. Af en toe sla ik een dagje over. Waarom? Maar om ook even wat anders te doen. Maar mijn leven is de Heer Jezus. Ik eet, ik drink, af en toe vast ik. En het gaat om niet hoe belangrijk ben dat totaal niet, lieve mensen. Maar het gaat erom hoeveel investeer jij in Jezus. Hoeveel investeer jij in God de Vader? Hoeveel investeer jij in de Heilige Geest? Want als jij een goede band met iemand wil opbouwen, dan zul je moeten investeren, lieve mensen. En ook accepteren dat je af en toe een zegening ontvangt. Ik heb jarenlang niet gedaan. Dan zeg ik, oh ja, Heer, dank u wel. Maar als iemand mij wat wilde geven, zeg ik, nee, hoeft niet. En toen zei de Heer ook, maar Marjolein, jij slaat mijn zegening af. Ja, door jouw eigenlijk bescheidenheid is niet goed. Want ik wil jou zegenen, alleen je accepteert het niet. Oeh, a slap in my face. En dat is hetzelfde. Ik heb al vaker uitgelegd dat mijn moeder, die is nu heerlijk in het paradijs, en die gaf ik elk jaar een paashei. Elk jaar. En één keer had ik er geld in gestopt. En iets anders. En toen stond er op de plank. En ze dacht, oh, het is weer een luxe paashei. En op een gegeven moment, na een half jaar, zei ik, mam, waarom maak je hem niet open? Ja, hij is zo mooi, hij staat zo mooi in de kast. Ik zeg, maar je weet helemaal niet wat erin zit. Jawel, er zitten natuurlijk die eitjes in. Ik zeg, dit jaar niet. Zeg, ik hoopte dat u hem open zou maken. Maar het gebeurt niet. En toen opende ze en toen zag ze dat geldbedrag. Dat kon ze ongelooflijk goed bereiken. Dat had ze heel erg nodig. Dus had ik het maar geweten. Zeg maar, lieve mama, ik geef je dit uit liefde. Ik wil je daarmee zegenen. En er zat nog iets persoonlijks in. Dat ga ik nu niet vertellen. Maar het gaat erom. Jij krijgt een prachtig cadeau van God. Toch, Kimberly?
1: Ja.
0: En wat doe je daarmee?
1: Nou, in de kast zetten in dit geval.
0: Ja, dat is niet anders.
1: Niet uitpakken.
0: Uitpakken. En ook gebruiken. Vanmorgen las ik ook nog een mooi stuk. En dat gaat over dat... je hebt zaaien en zaaien. En ja, sorry. Het gaat ook over zegeningen, lieve mensen. Maar God wil ook dat ik dit vertel aan jullie. God geeft jou soms een gave, een talent. En dan gebruik je het niet. Dat is een cadeau van God, hè? Dat is een cadeau van God. Van de week mocht ik ook iemand heel even op pad helpen. En die vroeg, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat mijn bediening is. En toen gaf ik haar een... toen zei ik van, nou, wat vind jij leuk om te doen? Nou, dat of dat. Ik zeg, waarom ga je dat niet doen dan? Ja, maar... Ja, wat nou ja, maar? Jij kan dat als geen ander. God geeft je iets moois en je doet er niks mee. Wij laten zoveel zegeningen op de plank liggen. Hoe jammer is dat? We gaan zo lang nog een mooi lied doen. Steve Hardy, ik weet niet of je die kent. Dat is een Amerikaanse kerel, geweldige kerel. Die heeft van alles gedaan wat God verboden had vroeger. Echt waar, zo eerlijk is hij ook. Hij zegt, maar op een gegeven moment ging ik God vragen om dingen. Maar ook om de bediening die God mij gaf, om dat in uitvoering te brengen. Hij zegt maar, hij vertelde het in Engels. En dat heb je believe and faith. Hij zegt, if you go to the belief straat. Zo van, nou ja, het zal wel een keer komen. Dan gaat hij daar niet op delivery. Hij zegt, je vraagt een gebed en God maakt het een pakketje voor. En dat stuurt hij dan in faith lane, vol vertrouwend geloof, straat. Maar wat doen heel veel mensen? Ja, ik heb er wel voor gebeden, maar dat en dat en dat en maar. Dus dan heb je een belief, zo van nou, het zal wel. Maar dan gaat de Heer Jezus jou net dat niet geven. Ja, waarom niet?
1: Ik ga op de stoel zitten en het komt, ik heb ernaar gevraagd. En de deurbel ringt. Nou, het komt wel naar me toe. Nee, je moet even opstaan, die deur open doen.
0: Jij moet die deur open doen. Weet je nog, met Noach, hij heeft die prachtige ark gebouwd. Er zat maar één deur in, lieve mensen. En die enige deur, dat is de Heer Jezus Christus. En wie sloot die deur van de ark? Niet hij, hoor. Dat deed God. Ik laat jullie even bijkomen. Kimberly, je had een mooi lied, zei je.
1: Because he lives.
0: Amen.
1: I can face tomorrow.

0: Ja, because he lives, lieve mensen. He lives. En dat is mooi is, omdat de Heer Jezus leeft. Weet je eigenlijk ook wat jouw toekomst wordt? Dat vind ik zo bijzonder. God heeft de mooiste toekomst voor jou, die jij maar kan bedenken. En daarom vraagt God ook vandaag, 11 oktober 2026. Blijf nou niet op je stoel zitten. Word niet een stoelverwarming. Ga een zegen zijn voor God. En weet je wat in Psalm 103 staat? Zegen God ook. Loof en prijs hem. En in Psalm 103 vanaf vers 1 kun je dat lezen. Dat God ook een graag wil dat je het hen uitspreken naar God. Heb je daar eens over nagedacht? Ik heb het een paar weken geleden ook een keer verteld. Misschien kan je eens een cadeautje maken voor de Heer. Wat is jouw cadeau? Ten eerste je hart. Misschien een mooi lied. Misschien een mooi gedicht. Misschien een mooie tekening. En zeg ja. En dan gaan heel veel mensen doen al dit. Ja, maar ik weet niet wat ik moet doen hoor. Ik kan niet eens goed tekenen. Ja. Nee, ik wil geen ja maar horen. God wil je geen ja maar horen. Ja, ik ga het doen voor God. Ik weet nog niet wat. Maar Heilige Geest, wilt u mijn inspiratie zijn? Wilt u mij inspireren? Wat kan ik doen voor God? En dan zegt de Heer, bijvoorbeeld de Heilige Geest. Nou, misschien kan je een bloemetje planten. Bloemetje planten? Ja, waarom niet? God houdt van bloemen. God houdt van bomen. Wat is er op tegen om een fruitboom te planten? En dan kun je zeggen, Heer, deze boom is voor u. Ik weet dat u alles gemaakt heeft, maar ik heb dit met liefde voor u gedaan. Ik heb hem in de grond gestopt en ik geef hem water. Ik geef hem, ik zeg altijd pokom, maar volgens mij is dat fout. En ik geef altijd wat spul. En om dat te groeien en te bloeien. Ik heb ook geleerd over hyacinten. Over hyacinten met kalk en zonder kalk. Dat de ene wordt blauw, de andere wordt rood. Hoe gaaf is dat? Misschien kun je twee plantjes bij elkaar doen, dan krijg je een heel mooie bloem. Ja, lieve mensen, er zijn mogelijkheden te over. Stop met te denken, ik kan niks voor God doen. Jij kan alles voor God doen. God geeft jou talenten. Daar wil God ook over hebben. God geeft talenten aan jou. Dat is over het zaaien. Wat jij zaait, zal je oogsten. En God wil jou een beloning geven. God wil jou een beloning geven in de hemel. En ik ga er volgende week nog een keer verder op in, want anders dan wordt het wel heel lang. Dat kan niet, maar dat geeft niet. God wil jou zegenen. En alles wat jou gegeven is op deze aarde, dan gaat God jou, als jij daar goed mee omgaat, gaat hij jou daarover zegenen. Er is een prachtig bijbelstuk daar ook over. Ik heb vanmorgen daar een stukje over geschreven. Dat God ook op een gegeven moment niet alleen talenten en gaven gaf, maar ook een geldbedrag. En op het moment dat iemand dat verdubbelde, zei God letterlijk in de Bijbel, echt waar, gaan we opzoeken deze week, volgende week krijg je het antwoord, dat hij zegt, als jij dat doet, dan mag je over steden, zal ik je aanstellen. Ik vond dat zo bijzonder vanmorgen toen ik dat las. Want ik ben ook een stuk aan het schrijven over je nieuwe leven. Want straks krijgen wij een nieuw leven. En alles wat wij voor de Heer Jezus hebben gedaan, gaat hij jou zegenen. Wow. Dat is gaaf, hè, Kimberly?
1: Ja, super gaaf.
0: Ja, zegenen. En je denkt, ja, waarmee gaat God zegenen? Nou, heel veel mensen denken geld en macht. Nee. Hij ziet jou. Hij heeft jou prachtig gemaakt. Maar in die ziel van ons, jongens, onze ziel, onze zaligheid, ziel en zaligheid. Zalig is meer worden van de Heer Jezus dan minder van jou. Al die spreuken, al die wijsheden komen uit het woord van God. God wil zoveel meer. Weet je wat ook een zegening is? Dat jij meer van Gods leiding gaat ervaren in jouw presence, in jouw omgeving, in jouw lichaam. Hoe weet je dat dan? Nou, soms kan je down voelen, soms kan je vreselijk voelen. En dan bid je tot God, je zingt tot God en er gaat verandering komen. Vanmorgen had ik het ook. Echt waar, ik had even lastig ergens van. En ik ging zingen naar de Heer, wat ik net al zei. En ik ervoer Gods kracht weer. Ik ervoer Gods aanwezigheid weer. Hij is bij je, jongens. Wat een zegen is dat. Zegen de mensen om je heen. Zegen ook God. Maar zegen ook jezelf. Weet je, op een gegeven moment in het Oude Testament ging Noach zijn zonen zegenen. Sem en Jafet. Genesis 9, vers 25 tot en met 27. Gaat Noach zijn zonen zegenen. Waarom? Omdat Noach is ook een vader. Hij wil het beste voor zijn zonen, het beste voor zijn kinderen. Als je dan kijkt naar de Heer Jezus, naar God de Vader en de Heilige Geest, wil hij het beste met ons. Ik heb 2 fantastische kinderen, waaronder Kimberly. Ik ben altijd een liefdevolle moeder geweest, maar ik was wel duidelijk. En van de week was mijn zoon ook even lekker op bezoek. En dan was ik ook met hem even bezig. Hij zegt, ja mam, aantal dingen ben ik toch blij om. Aantal dingen niet, maar ja, ik ben ook geen perfecte moeder. Dat hoeft ook niet. Je doet wat je kan. God de Vader is wel een perfecte vader. Maar ik heb hem wel geleerd normen en waarden. Ik heb hem geleerd is u te zeggen. Waarom? Omdat het een teken van respect is. Ik heb echt moeite met mensen die te pas en te onpas, die al jaren christen zijn, dat ze God met een kleine letter schrijven. Ik weet dat God er misschien niet mee zit. Het stoort mij. Ik leg het weer naar me neer, maar dan krijg ik een appje af en toe. Ja, God deed dit, weer met een kleine letter. En dan heb ik dat wel eens gevraagd aan iemand waarom hij of zij dat doet. En dan krijg ik deze reactie. Ja, gewoon, ik ben aan het typen. Nee. Je bent aan het typen naar God de Vader. Geef jij hem het respect wat hij verdient. Maar wees wel vrij, waarlijk vrij. We gaan nog 1 lied doen en dan komen we weer terug. Kim, wat heb je nog?
1: We hebben nog Niet door kracht. We hebben nog wel veel meer liederen. Maar niet door kracht, nog geweld.
0: Amen.

0: Niet door kracht, noch geweld, maar door mijn geest. Zo spreekt de Heer. Als je al die prachtige liederen eens echt een keer gaat luisteren. En dan zeg je, ja, ik luister toch. Nee, echt luisteren. Met de geestelijke ogen, geestelijke oren. En als je dan bijvoorbeeld de tekst op de beamer ziet. Aanstaande vrijdag hebben we een prachtige preesavond in Balkbrug. Dan vragen we ook altijd om de mensen heel vaak van, lees nou eens mee met wat je zingt. Want op het moment dat jij weet wat er staat, dan kun je dat echt naar hem toe zingen. Wij zingen wel eens liedjes mee. En van de week moest ik eigenlijk lachen om het liedje van Nick en Simon. Dat over Rosanne. Rosanne. Ik denk, waarom vinden mensen dat leuk? Als je dan echt die tekst luistert, denk ik, het is eigenlijk helemaal geen mooie tekst. Maar het klinkt zo lekker in de oren. Maar God wil dat jij luistert met geestelijke oren. En dat jij kijkt met geestelijke ogen.
1: You've just offended everyone who likes the song.
0: I'm sorry, ik vind het nog steeds een leuk lied. Echt waar. Sorry als ik iemand gekwetst heb. Maar lieve mensen, luister en vooral naar God. God heeft zoveel meer voor jou en mij. Lieve mensen. Er is nog zoveel meer te vertellen over zegeningen. Maar stuur ook je onderwerpen naar ons toe. Want er is ook alweer een vraag gekomen, logisch, over de eindtijd. Hoe zit het ook alweer met de eindtijd? Wat gaat er gebeuren? Waar moeten we bang voor zijn? Nou, ten eerste, niet bang zijn. Geef je leven aan Jezus. Het is nog niet te laat. Ik ga voor jullie bidden. En uitzending kun je ook weer terugluisteren. Het is RTV4, dat weet ik. Maar je moet eigenlijk naar Omroep Noos. Laatst vroeg iemand dat ook. En dan klik je daar aan, uitzending gemist. En dan kom je wel weer bij RTV4. Want RTV4 is de omroep geworden. Ik ga voor jullie bidden. Hemelse Vader, Heer Jezus Christus, Heilige Geest. Vader, soms hebben mensen vragen hoe zij een kind van u mogen worden. En daarom bid ik ook dit gebed. Vader God, ik kom tot u in de naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus. En met de kracht, de wijsheid, kennis en inzicht van u, Heilige Geest. Heere Jezus, ik geloof dat u voor mij, voor ons aan het kruis bent gegaan en opgestaan uit de dood. U bent de levende Zoon van de levende God. Dank u wel dat al mijn zonden vergeven zijn en dat ik een nieuw leven van u heb ontvangen. Een nieuw leven samen met u. Dank u wel, Heere Jezus, dat u mijn redder en verlosser bent. En dank u wel, Heilige Geest, dat u rijkelijk in me woont. Vader, ik vraag een zegen over alle luisteraars. Zegen ze met alles wat ze nodig hebben. En dank u wel dat hun harten opengaan, hun ogen en hun oren. In Jezus' naam. Amen. Lieve luisteraars, tot volgende week. Dan gaan we het denk ik hebben over de eindtijd. Mocht je vragen hebben, je hebt het nummer. Vragen ze gewoon gerust. Heb je een verzoeknummer? Je weet, ik probeer hem altijd te doen. En we houden van jullie. En God houdt superveel van jullie. Amen. Kimberly, aan jou het laatste woord.
1: Heel veel zegen. Tot de volgende keer. En geniet nog even lekker van Ancient of Days.

0: 2, 3. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Ah. Oeh, gaat het?
8: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
11: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Dit is RTV 4.
15: De middag van RTV 4.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval.

0: afvalcontainer.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ah. Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval. Van papier tot restafval. En van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Ah! Oeh, gaat het?
12: Dan moet hier echt licht komen.
13: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
14: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
15: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
16: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
17: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
18: Dit is RTV 4.
19: De middag van RTV 4.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Ah! Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
14: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
16: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
17: Dit is RTV 4.
18: Enjoying Bluegrass.
19: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
20: En die gaat vandaag, zoals beloofd, weer aandacht besteden aan de Banjo Radio Top 20.

Generosity Killed This Cat. En je hoorde de top bluegrass band Lonesome River Band. En welkom bij Enjoying Bluegrass, lieve luisteraars. En vandaag gaan we weer aandacht besteden aan de Banjo Radio Top 20. Het was alweer een poosje geleden dat ik die erbij heb gepakt. En er staan nog wel een aantal bekende songs in, maar ook weer wat nieuws. En er zit een verrassing bij van Rhonda Vincent. En daar gaan we dus de komende twee uur gaan we daar mee vullen. En die Lonesome River Band, ik zei het al, het is een top bluegrass band. En die staan ook in die lijst. En dan moet ik even kijken, die staan op nummer 4. En vorige week stonden ze op nummer 20, dus die schieten omhoog. Walking back to... Even goed lezen. Walking back to Bluefield. Ja, die ogen zijn niet meer wat het moet zijn eigenlijk.

Nou, was de voorgaande song, was die nog uit 2019 van hun album Outside Looking In. Deze was helemaal nieuw en staat dus ook in de Banjo Radio Top 20. En je kunt hem terugvinden op nummer 4, wat ik al zei. En staat er nog maar 2 weken in, dus dat is een formidabele prestatie. En de afgelopen weken heb ik een aantal keren al aandacht besteed aan de Wilson Banjo Company. En dat blijf ik nu ook weer doen, want het is prachtig. En deze de titel van de song, die kennen we wel, want Johnny Cash die heeft daar een hele bekende song ook over gezongen. Maar ja, deze heeft dezelfde titel, maar is toch heel anders. Ain't No Grave van de Wilson Banjo.

Ja, dat is Nagas Bluegrass. Dat is al vele jaren oud. En je hebt in je oren gehoord Mac Martin en de Dixie Travelers. En dat is een albumpje wat ik in handen heb uit 2015. Op Rural Rhythms Records is dat uitgekomen. Dat is een soort vintage classic bluegrass album. En er staan 20 hele korte nummertjes staan erop. En je hoorde als eerste nu de Going Down the Country. 1 minuut 29 was niet echt heel erg lang, maar ja, het was natuurlijk wel heel erg leuk om terug te luisteren. En dan gaan we nog een nummer draaien. Ook weer een kortje. 2 minuten is deze Southern Moon.

En dit is een album, ik zei het al, uit 2015. Maar het is uit een serie van allemaal verzamelde muziek. En daar kun je ook nog op terugvinden in die serie. Hilo Brown en de Timberliners. Hilo Brown en de Timberliners Gospel Songs. En dan Hilo Brown en de Blue Ridge Mountain Boys. Nou, dat zijn allemaal diverse verzamelwerken die dan door Rural Rhythm zijn samengebeld en samengevoegd. Want niemand te woord komen. En dan kom je daarop tegen Vassar Clemens, Raymond Fairchild, Curly Fox, J.E. Maynor, Dale Potter, Don Reno. Nou, te veel om het te noemen. En als je nog meer wil weten, dan kun je dat op de website van ruralrhythm.com kun je dat opzoeken. En er staat in dat hoesje staat dus ook een kort verhaaltje. Want die Mac Martin, die is geboren met de naam William D. Colleran. En hij veranderde zijn naam al heel vroeg in zijn muzikale carrière. Dus toen ook al. En hij vierde in 2015 zijn 90ste verjaardag. En ja, hij heeft dus meer dan 60 jaar optreden onder zijn naam staan. Nou, dat is echt heel erg lang dus al. En ze leven dus helemaal bluegrass, deze mannen. Ja, heel erg leuk. En dan gaan we weer door met de muziek van vandaag. En misschien zo een beetje van gisteren. We gaan eerst eens even luisteren naar een nieuwe song van de Appalachian Roadshow. En van hen heb ik ook een album weer te pakken kunnen krijgen. En dat blijft maar doorgaan. Dit is ook een prachtige bluegrass band. Me Against the Mountain.

0: erg mooi. En terug te vinden op het album Della Jane's Heart.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in Enjoying Bluegrass.
0: Madonna, Ulysses. Are you picking flowers now?

0: En het is zo leuk. Deze Donna Ulissi, die maakt veel van haar songs. Ze schrijft ze helemaal zelf. En ze werkt veel samen met Jerry Sally. En ik denk dat het ook wel goede muziekvrienden zijn van elkaar. En deze song die is nieuw uitgebracht door haar. En ik maak me sterk, maar dat zal waarschijnlijk wel weer de voorloper zijn van een heel album wat eraan komt. En dan moet hij er ook wel weer komen in de collectie. Want tot nu toe heb ik alles compleet van haar. Ik heb haar een paar keer mogen ontmoeten. En de meeste albums die ik toen bij haar kocht, die heeft ze ook gesigneerd. Dus dat is, voor een verzamelaar is dat altijd erg leuk. En deze Donna Ulissi, die is getrouwd met Rick Stanley. En die komt ook uit de Stanley family. Niet uit het gezin van Dr. Ralph Stanley. Maar ik heb begrepen dat het een neef is of zo. Ik weet niet precies hoe die familieverbanden lopen. Maar het is wel heel erg leuk om die mensen dan ook persoonlijk te kennen. En op Facebook had ze ook een soort van dag. Boek houdt ze bij en daar vertelt ze over allerlei belevenissen en wat er gebeurt allemaal in haar leven, privé, maar ook als schrijver en als muzikante, zangeres. En dat is leuk om dat te volgen. En als ze het heeft over haar man, dan heeft ze het over Farmer Rick. Dat vind ik wel heel erg leuk. Maar Farmer Rick die speelt ook gewoon mee in haar band. En volgens mij op de gitaar, als ik het goed onthouden heb. En dan staat er iets heel erg leuks voor je klaar. En dat is een song die staat nu 5 weken in deze Banjo Radio Top 20. En daar staat dan bij Various Artist. En dat moet ik eventjes erbij pakken, want ik heb het even een beetje uitgezocht. En wie zijn dan die various artists? En ik heb het wel ergens op een rijtje staan. Moet ik even kijken. Nou, in ieder geval Ricky Skaggs doet mee. Michael Cleveland doet mee. Wyatt Ellis doet mee. Adele McCurry. En Sam Bush zag ik ook staan. En het is een song die is geschreven en gecomponeerd ter ere van de Bluegrass Music. Dus dat is wel heel erg leuk. En daar heeft ook de titel meegekregen, I Am Bluegrass. En het initiatief is genomen door Bob Minner. En wat ik al zei, Del McCurry, Ricky Skaggs, Doyle Lawson zie ik ook staan. Christy Cox zelfs. Joe Mullins, nou daar hebben we ook muziek van. Dus dat is echt een hele leuke song. En deze song die gaan we nu eens eventjes beluisteren. Is genieten hoor. I Am Bluegrass.
1: I'm the spirit of the wayfaring stranger that crossed the great divide. I'm born the music of the mountains through the Appalachians far and wide.
2: I'm the words about the hills of Rome County. Melodies flowing like a mountain stream. I'm the song about a blue moon of Kentucky, the fiddles and banjos in a young man's dreams.
3: I'm an old home place on a hillside, and how mountain girls can love. I'm dark as the night and blue as the day, and the morning voice of a white dove.

Prachtig. De Nashville Bluegrass Band hoorde je met The Little Whitewashed Chimney. Ja, komt er bijna niet meer uit. En Engels is niet mijn moedertaal. Dus ja, dan moet je altijd eventjes nadenken. En het is heel erg leuk. Ik heb in mijn handen een album wat ik een aantal weken geleden in handen kreeg. Ik ben er weer flink op uitgeweest. Ik heb weer allerlei nieuwe muziek meegenomen. En dat is een album van Jeff White. En Jeff White, dat is een hele grote muzikant geworden in de loop van de jaren. Maar dit album is uit 1996 alweer. Het is op Rounder Records is het uitgebracht. En als ik dan kijk naar de muzikanten, de namen die meedoen, Jeff White dus zelf. Vince Gill doet mee op mandoline. En hij zingt harmony vocals. Jeff Guernsey doet mee. Pete Wernick, Mike Bob, Jerry Douglas van Union Station. Ronnie McCurry doet mee van de Del McCurry Band. En last but not least, Alison Krauss. En ik heb één song geselecteerd van het album. En daar gaan we nu eens eventjes van genieten. Hannah.

En deze Jeff White, ik vergat het nog te vertellen, die heeft ook gezongen en gespeeld in de band van Vince Gill. En in dat gevolg heeft hij natuurlijk heel wat bekendheid opgedaan en ervaring opgedaan en heel veel mensen leren kennen in de bluegrass wereld. En ja, dan word je vanzelf een hele grote. En ja, ik heb hem zelf live mogen zien in de Bluegrass Music Hall of Fame. En dat was in 2023 nog maar. Dus nog maar heel kort geleden. En hij speelde toen in de gelegenheidsband The Earls of Leicester. En onder andere ook weer met Jerry Douglas erbij. Ja, en als we het dan hebben over Vince Gill, die komt ook weer in die Banjo Radio Top 20 naar voren. Dat is een mooie brug natuurlijk. En dat is een song van Nick Dumas. Of Dumas. Ik weet niet precies hoe je het goed uitspreekt, maar vergeef het me. En we gaan luisteren naar hem samen met Vince Gill. Feels Like Love.

En dan zit ik hier gewoon naar die muziek te luisteren, te genieten. En dan zie ik dat het de eerste uur er al bijna weer op is. Het zit helemaal boordevol met muziek. Dus ik ga vast afscheid van je nemen, maar ik ga nog een heel uur door zometeen. Onder andere met New Mountain Grass. Above the Tears.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land: regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ah! Oeh, gaat het?
9: Dan moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Dit is RTV 4.
16: Enjoying Bluegrass.
17: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?

Aldus, I'll keep going. Ja, ik zei het al, mijn bril is niet meer wat het geweest. Nou ja, mijn bril wel goed, maar mijn ogen niet goed. Maar in ieder geval zijn we het tweede uur ingerold van Enjoying Bluegrass. En je hoorde Daley en Vincent, oftewel Jimmy Daley en Darren Vincent. En die twee hebben ook een nieuw album uitgebracht een aantal maanden geleden. En ja, dat is een prachtig album is dat geworden. En deze song, I'll Keep Going, die is al voor de vijfde week vertegenwoordigd in de Banjo Radio Top 20. Nou, we hebben er al enige tijd geen aandacht meer aan besteed, dus dat kan er wel kloppen. Ze staan nu op nummer 8 en ze komen van nummer 15, dus die zijn mooi aan het stijgen. En de grote zus van Darren Vincent, dat is Rhonda Vincent. En ja, ze komen echt uit een bluegrass familie. En deze Rhonda Vincent, die verrast ons met een nieuwe song. En daar gaan we nu ook eens eventjes naar luisteren. En deze song, moet ik even kijken. Ja, die staat op nummer 5. Staat die ook in diezelfde Banjo Radio Top 20. En die song die is getiteld Far Away From Home. The Queen of Bluegrass. Prachtig.

Ze noemen zichzelf Benson. En dan heb ik het over Wayne Benson en Christine Scott Benson. Komt de wending weer uit. First and Forever's heette deze song. En dan gaan we door naar een nummer van Boone Creek. En dit is een heruitgave van een oud album.

Bocom en Wes Golding. En dat was ook degene van wie deze song was, Boone Creek. En dan zag ik een song staan, nummer 16, track nummer 16 op dat album. En daar doen ook weer diezelfde namen, doen daaraan mee. Plus Carl Himmel, Dana Thomas, Wes Golding doet weer mee, Ricky Skaggs. En dan samen met zijn vrouw Sharon White. En dan Cheryl White, dat is de zus van Sharon, die doet ook mee. En daar gaan we ook nog eens even naar luisteren. Dream Song. Ja, of het nou helemaal bluegrass is, dat weet ik niet. Maar het is wel samengesteld en gespeeld door bluegrass artiesten.

En zoals ik al zei, niet helemaal bluegrass te noemen, maar wel gespeeld en gezongen door echte bluegrass namen. En dan gaan we door met nummer 1 van de Banjo Radio Top 20. Victim of the Game, Greg Blake.

Ze zijn gevestigd in Kalamazoo, Michigan. En daar hebben zij deze muziekvorm hebben ze ontwikkeld. En ja, het valt toch wel onder de noemer Bluegrass te vatten. Iets meer dan het voorgaande nummer. Maar ja, dat, zo heb je een beetje een indruk van hoe breed dat Bluegrass music ook kan zijn. En eigenlijk ook is. En je hoorde Cream Sky Bluegrass. En ja, ik heb inmiddels 4 albums in de collectie zitten van de mannen. Dus keuze genoeg. En ik heb de indruk dat ze van ja, deze progressieve vorm van bluegrass iets meer naar het midden opschuiven. Maar ja, dat kan ik mis in zijn, maar dat is mijn indruk daarvan. En de volgende song is van Joe Mullins en de Radio Ramblers. En ik had het al een keer eerder verteld ook. Deze Joe Mullins, die heeft ook een radioprogramma in Amerika. Real Roots Radio heet het radiostation. En zover als ik het begrepen heb, is hij ook de eigenaar daarvan. Maar helemaal zeker weten doe ik het niet, maar volgens mij is dat zo. En ja, hij is ook bluegrass muzikant, is hij natuurlijk in hart en nieren. En hij heeft enorm veel kennis op dat gebied. En ja, als je daar eens een keer iets leuks van wilt opzoeken, dan kun je naar YouTube en dan zoek je Real Roots Radio. En dan zoek je vervolgens naar Joe Mullins. En dan doen ze elke dag doen ze een spelletje. En dan moet hij steeds een fragment van een nummer moet hij dan raden wie dat speelt en in welke song dat is. En ja, het is verbazingwekkend wat hij allemaal weet. Echt heel erg leuk. Joe Mullins en de Radio Ramblers met Bacon in My Beans.

En zoals de jingle al zei, eventjes wat terug in de tijd naar de Fathers of Bluegrass. En je hoorde Lester Flatt met de Nashville Grass, The House of Bottles and Cans. En dat was de opmaat naar het volgende nummer, want ik kreeg in handen een album van Flatt & Scruggs, en waarin zij een aantal de Carter Family Songs hebben ingespeeld en gezongen. En dat vond ik wel echt heel erg leuk. En ja, een oude naam die nog veel oudere namen alweer gaan coveren. En ik denk dat ze daarin misschien wel voorlopers waren zelfs. Geen idee. Maar in ieder geval heel erg leuk. We gaan luisteren naar een hele bekende song. Keep on the Sunny Side.

Nou, deze song die is natuurlijk door velen uitgevoerd, maar dus ook door Lester Flatt en Earl Scruggs. En ik ben het nog eventjes snel uit gaan zoeken. Nou, het is niet de eerste groep die dit gedaan heeft, maar ze behoorden wel bij de eerste generatie die dit deden. Dus ze waren wel vroeg met het coveren van songs. Dus dat is wel heel erg leuk. En er staan allemaal herkenbare songs staan erop. Want ja, die songs van de Carter Family die zijn al zo oud en zo vaak gedraaid. Die kennen we natuurlijk allemaal. En de volgende song is weer helemaal van vandaag. Buddy Melton met Some Other Small

0: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in Enjoying Bluegrass.
1: Met Dave Atkins. The 10th day of September.

waar je al niet een tekst over kunt schrijven. Mooi toch? 10th day of September. En dan snel door met Nothing Fancy. Love at the Five and Dine.

but he was back in June, singing a different tune. Sport

middelbare school Bluegrass. Prachtig, de Bankersters. En dan heb ik nog net tijd voor twee songs van de Grascals. Nou, ik hoef niks meer te zeggen. Ancient home of the Creek and the Cherokee and me. Dit is van hun album 20. Dat ze 20 jaar bestaan.

0: Dit is Enjoying Bluegrass. Geniet je mee?
1: En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En welkom volgende week. Want dan zijn we er weer.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, welkom bij RTV 4. Tot 10 uur zijn we vanavond bij u met ons programma Slowdown. En het is vandaag 11 oktober 2026. En ik doe het niet alleen, ik doe het samen met Erik. Maar de afgelopen 2 uur heeft u kunnen luisteren naar bluegrass muziek. En die werd verzorgd door Jan Theo van 't Hout. En wij willen hem natuurlijk bedanken. Wij beginnen altijd met Nederlandstalig, maar we gaan een beetje zuidelijker. We gaan naar Clouseau, naar België.

The New London Choral met Love Will Have a Day. Daarvoor Nikke Simon met Oostenwind, Jan Smit met Als Je Lacht en de Cats met Lights of Magdala. Vrijdagavond was het hier groot feest hier in Nieuw-Leuzen bij het Witte Paard, want we kregen daar de band Tribute to the Cats. Het was hartstikke mooi. Prachtig. 500 man, uitverkocht, met z'n allen in de tent, bloedheet. Maar wat een sfeer. Ik vind dat ze dat hier eens wat vaker moeten doen. Maar dan een beetje grotere tent. En voor de oudere mens, stoeltjes. Nee, ik zie deze band nog wel eens in het theater. Maar het was zeer sfeervol. En daarom vanavond gaan we een paar plaatjes van de Cats draaien. I've gotta know what's going on.

Require. Daarvoor T-Sets, Ma Bellamy en Bitter Tears van de Shuffles en Pussycat met Mississippi. Ja, echt muziek uit de 60, 70 jaren, hè? Maar we gaan nog een heel eind terug in de tijd, want we gaan naar de Franse chanson en we gaan naar Françoise Hardy. Tout le garçon et le fille.

Tijdloze muziek, Mark Hamilton, Comme si toujours en vie de mer. Daarvoor Harfilaar met Capri, c'est fini. En daarvoor Françoise Hardy met Tout le garçon et la fille. Ja, wat een Frans, hè? Ik rol het er zo uit, lieve mensen. Ik kan geen woord Frans. Maar we gaan even plaatsmaken voor het nieuws en het weer van 9 uur. Want we komen zo weer terug, want we hebben nog een uurtje te gaan. Ademo met Samavi. Graag tot zo.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.
3: Zondagavond van 8 tot 10. Romantische muziek in Slowdown.

Welkom terug bij RTV 4. Tot 10 uur gaan we hele mooie, rustige muziek voor het draaien. En we begonnen natuurlijk met de mooie muziek van The Cats met het nummer Lia. En Lia is eigenlijk was een van hun allergrootste fans. En dat meisje is helaas overleden. En vandaar dat het nummer aan haar opgedragen is. En de meisje heette Lia. Ja. Mooie, rustige muziek. Nou, dan gaan we even naar Zweden. We gaan naar ABBA, naar Chiquita.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran, Photograph. Daarvoor Simon & Garfunkel met El Condor Pasa. En de foto's van vroeger van Rob de Nijs en de Kelly Family met de Davidson. Want het is eigenlijk in oktober is die plaat uitgekomen in 1979. En daar hadden ze een knijter van een hit mee rond de kerst. En daarom, het is geen kerstplaat, maar hij hoort er wel een beetje bij. Ik heb nog veel meer mooie liedjes. En Dustin Reeds, het zegt mij helemaal niks, maar die man die zingt een liedje en dat heet The Old Willow Way.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is gesloten. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles

ooit een groot gebouw. En zelfs de fundamenten van wat hier heeft gestaan zijn na wat mooie lentes

0: prachtig mooie muziek van Marco Borsato. En het nummer heet Onbewoonbaar verklaard. Daarvoor Mathilde Santing met Wonderful Life. Otis Redding met I've Got Dreams to Remember. En nog een keer Margarita, ook van Marco Borsato. En de Scorpions, Always Somewhere. Maar lieve mensen, we zijn er doorheen. 2 uur lang heeft u kunnen luisteren naar Slowdown. Ik ga Erik bedanken, want die verzorgde vanavond de techniek. En wat gaan we komende week doen? We gaan, Erik gaat een spelen in een musical in Harderberg. Zijn de kaartjes al uitverkocht?
1: Bijna.
0: Van welke avond is nog wat vrij?
1: Overal wel, maar wel balkon.
0: Oh, allemaal mooi. Ik zit altijd graag op balkon en dan graag in het midden. Dan komt het geluid zo mooi. Hoe heet de musical?
1: De Drie Musketeers.
0: Dus mensen, heeft u volgende weekend niks te doen? Ga naar Harderberg, De Drie Musketeers. De musical. Het laatste plaatje is van Mark Knopfler. Only a River Stream. Ik zou zeggen, graag weer tot volgende week zondag bij Slowdown met 10. Doeg!

0: 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.

0: Presentatie Jan Theo van Hout.
1: Ja, welkom vrienden in the country. En we zijn weer lekker onderweg gebracht door een Joshua Hadley. En Joshua Hadley, dat is ook zo'n traditionalist, moet ik zeggen. En die heeft de country muziek in zijn aderen stromen. Want hij wordt een wandelende encyclopedie genoemd op het gebied van de traditionele country muziek. En zijn bijnaam is ook Mr. Jukebox. En je hoorde dus ook het nummer Mr. Jukebox. En dat was Joshua Hadley. Hij komt uit Florida. En hij heeft op zijn 18e heeft hij al de reis gemaakt richting Nashville. En heeft zich daar gevestigd. Hij was jarenlang was hij ook actief in Robert's Western World. En wie wel eens in Nashville is geweest, die weet wat dat betekent. En daar heeft hij wel een naam gemaakt. En zijn belangrijkste albums zijn Mr. Jukebox uit 2018. Neon Blue uit 2022. En nog maar van vorig jaar, 2025, All Head. En van al die albums heb je in de loop van de jaren ook muziek gehoord in de country. En had ik al gezegd dat jullie welkom zijn. En ik heb weer een diepe duik gemaakt. Oftewel een deep dive in de eigen collectie. En daarnaast ben ik ook weer een aantal mooie spiksplinternieuwe songs tegengekomen. En alles bij elkaar in het potje gegooid en geroerd. En dat wordt de muziek voor de komende 2 uur in de country. En we gaan door met de Josh Abbott Band. Met Ain't My Daddy's Town.

Ja, en dit is een hele eenvoudige song van de Josh Abbott Band. Alleen een gitaartje erbij. Ja, en dan moet de tekst moet extra sterk zijn. En deze tekst die was echt heel erg gevoelig. Het ging over de dood van zijn vader en de begrafenis daarvan. En dat hij nu de druk voelde van het overnemen van de tradities en het overnemen van de opvoeding. En dat weer doorgeven aan het volgende geslacht. En daar handelde deze song over. En ja, ik hoop dat je een beetje dat Engels kon verstaan en volgen. Want zo'n simpel gespeelde song, dan moet zo'n tekst moet extra sterk zijn. En dat was deze absoluut heel erg mooi. En we gaan door met nog zo'n pareltje van een song. Het is van het spiksplinternieuwe album van Carly Pearce. En daar staan 16 songs staan daarop. En dus onder andere ook een song is daarbij samen met Dan Tominski. Je kent hem wellicht van de band Union Station. Dat is de band van Alison Krauss. Maar deze Dan Tominski die heeft ook zeker al een carrière voor zichzelf. En in dit geval dus een song geschreven en gezongen samen met Carly Pearce. Van haar nieuwste album, Honest Woman. En vorige week toen zei ik daar ook al over. Ja, het is een beetje veel van het goede. Maar ik ga het toch draaien. Dit is ook weer een prachtige luistersong. Who's Lying Here?

0: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
1: Met Zach John King. Een hele mond vol. Maar zo'n opkomende zanger. Happy for you.

Ja, het album wat ik in handen heb, dat is geproduceerd door hemzelf samen met Ryan Wilson. En dat doen ze dan onder het management van Hyper Media Group. Nou, in ieder geval, het is een eigen productie, een eigen uitgave. En ja, dat is album wat toch wel de moeite waard is. En het is getiteld I'm What You Get. Er staan 20 tracks staan erop. En je hoort nu track nummer 18, Happy For You. En dan gaan we nog naar een spiksplinter nieuwe song. En hij is nog maar net uit. En dan hoor je hem hier al in the country. Miranda Lambert samen met Ella Langley. Met Snakeskin Boots. Die worden een grote hit volgens mij.

En vorige week lukte het mij om het album White Buffalo van Ian Manzik in handen te krijgen. En natuurlijk heb ik die gelijk mee ingepakt en meegenomen. Want het is een van mijn favoriete zangers is dit geworden. En deze zanger die komt uit de staat Wyoming, als ik het goed onthouden heb. En je proeft de sfeer van de prairies over het cowboyleven en cowboys en cowgirls. Ik kan bijna door elkaar zeggen. En ook de titels van die songs. Meerdere die doen daaraan denken. Die herken je dan. Boots, Buckles en Bolos. From the Horse's Mouth. Arrowhead. River Run. Ranch Hand. White Buffalo. The Little Man. En dan ook nog eentje. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar Cow Shit in the Morning. Nou, dat soort titels kom je tegen op dit dubbelalbum. Het zijn twee cd's met, 23 songs totaal. En die wilde ik er graag bij hebben. Want het was mij ook al gelukt om twee andere cd's in handen te krijgen. De Mountain Goat, die heb ik in handen. En dan Eagle Feather, dat is de album. Dat was het eerste album wat ik in handen kreeg. En nu heb ik drie van die albums. En daar blijf je gewoon naar luisteren. Dus dat moet je dan delen in de country, toch? En we gaan door met een soort van Nederlands product. Het is wel op Amerikaanse leest geschoeid. En ik heb het over Douwe Bob. En hij heeft opgetreden in Amerika samen met de Zac Brown Band. En daar werd hij aangekondigd als Dewey Bob. Ja, ik vind het eigenlijk veel leuker. Dus Dewey Bob met Note to Self. Prachtige song.

0: myself.
1: En ik zeg het nog één keer. Doei Bob. Ik vind het zo leuk. Ja, en deze song die bevat een aantal wijze levenslessen. En ik hoor onder andere in die tekst, hoor ik... Ja, hoe vaak heb ik al niet geschreven om een pak melk mee te nemen... of om een paar boodschappen mee te nemen. Maar hoe weinig heb ik maar gezegd dat ik van je hou. Ja, en ik denk dat we daar allemaal wel wat van kunnen leren. En het is een prachtige song. Ik zou bijna zeggen on-Nederlands mooi. En ja, daar moeten we dan ook van genieten, vind ik. De volgende song is van Amber Digby. En die draaien we niet al te vaak. Maar ja, dit is ook weer zo'n koningin van het levenslied. En zij vertrok vanuit Nashville, waar ze geboren was. Vertrok ze naar Texas. En daar heeft ze carrière gemaakt. Want de staat Texas is zo enorm groot. Ja, als je daar al naam maakt, dan heb je het al wel gemaakt hoor. Maar wij draaien daar ook. Met You Leave Again.

Aldis, Gary Stewart. Ja, she's acting single, I'm drinking doubles. Ja, die song die kennen we natuurlijk allemaal. Tenminste, als je een trouwe country luisteraar bent. En dat is deze zeker ook wel waard om te draaien als vergeten pareltje. En we gaan van oud naar nieuw. En de volgende is weer helemaal nieuw. Jackson Dean. Ja, ik zei het gisteren ook al. Ik heb een beetje last met lezen zo nu en dan. Dan krijg je met dat klimmen van de jaren, denk ik. Jackson Dean. En zijn song is getiteld Wildfire.

0: Nou, mooie tekst met dubbele gelaagdheid erin. Ja, daar hou ik wel van. Misschien is de muziek wat eentonig, maar ja, een mooie song en mooie stem ook.
1: Het vergelijkend warenonderzoek. Twee dezelfde platen, uitgevoerd door twee verschillende artiesten. Welke versie heeft jouw voorkeur?
0: Ja, en dan gaan we het hebben over John Rich met de song Underneath the Same Moon. En diezelfde song die is ook uitgebracht door Blake Shelton op een hele andere manier. En je mag zelf kiezen wat je het meest aanspreekt. John Rich met Underneath the Same Moon.

Hij schreef het in 1998, toen hij pas de band Lone Star verlaten had. Maar hij zette het pas in 2006 op plaat. En toen heeft hij het uitgebracht. En daarna is hij gecoverd door Blake Shelton. Dezelfde song, maar op een andere manier uitgevoerd. Ik heb mijn keus bepaald. En jij?

0: Nou, covers zijn niet altijd beter dan het origineel. Maar deze... En dan gaan we door naar Abilene, Texas. Want daar woont en werkt Aaron Watson. En hij heeft ook inmiddels heel wat muziek op zijn naam staan. En ik heb er wat ouder werk heb ik er even bij gepakt. En we gaan luisteren naar The Road and the Rodeo. Inclusief de introductie daarvan.
1: Wild horses and honky-tonky

heerlijke muziek en een mooie tekst. Ook Aaron Watson met The Road. En de laatste song van het eerste uur komt van de Prairies. Cody Johnson en Ian Munsick. Long live Cowgirls.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.

0: Presentatie Jan Theo van Hout.
1: En die mag jou gewoon helemaal swingend het tweede uur inleiden. En ja, de laatste weken was het gebruikelijk om te openen met Western Swing. Nou, op deze song kun je volgens mij ook wel swingen hoor. Echt een George Strait song. You're right, I'm wrong. Nou, durf je dat wel te zeggen tegen je partner? In ieder geval, we gaan weer roeren in dat potje met allerlei muziek. En er komt wat oud en wat nieuws komt er voorbij. En de Song of Faith and Inspiration is ook weer een bijzondere en prachtige nieuwe song. Maar we gaan eerst luisteren naar Holly Tucker met Dallas on Your Boots.

Ja, en als je dan zo'n honky-tonk piano en zo'n trompetje erdoor hoort, dan heb je mij hoor. Ik vind het geweldig leuk, dit soort muziek. En ik heb het over deze man, dat is... moet het hoesje erbij pakken, want ik heb het niet eens uit mijn hoofd. Het is net nieuw in mijn collectie. Rodney Rice is het. En deze Rodney Rice die is afkomstig uit West Virginia. En hij leerde, net als heel veel anderen, leerde hij al als kind gitaar spelen. En toen hij opgroeide, toen ging hij werken in de olie- en gasindustrie in Texas. En daar kwam hij de drummer tegen van Billy Joe Shaver en... Die nam me mee naar Austin, Texas. En daar heeft hij wat muziek opgenomen. Maar inmiddels is hij werkzaam in Nashville. En deze song die je hoorde was getiteld How You Told Me So. En gaat over... Ja, als je tegen iemand zegt van dat hij het niet kan. En hij kan het toch... Ja, en dat kwam mooi in uw muziek, kwam dat naar voren met die trompet, vond ik. Ja, dat had iets triomfantelijks. En ik hou daarvan, dat soort muziek. Mooie verhalen. En dat is mooi in the country. En we blijven nog eventjes in Texas, want in Texas is ook actief de Josh Abbott Band. En in het eerste uur hadden we al een song van hem. En nu gaan we luisteren naar Rain, Finally Coming Down. Ja, dat kennen we allemaal wel, hè? En we zijn blij, opgewekte muziek, dat het weer eens regent.

0: Hey, folks, I'm J.B. Cloud from out in West Texas, and the boys asked me to remind you that it's time for In the Country with Jantel Van Howe. He's playing 2 hours of the best country songs just for you.
1: We gaan luisteren naar een bijzondere zanger. Tenminste, een bijzondere stem heeft hij. Lee Brice. Sunriser.

Uit het jaar 2000 hoorde je Emmylou Harris. Dat kan je nauwelijks zijn ontgaan. En zij komt niet zo heel vaak langs in de country. Want deze man die heeft niet echt heel grote klik met deze zangeres. Maar van tijd tot tijd dan moet zij natuurlijk gedraaid worden. Want ze heeft een hele grote schare aanhangers. En zij zong in deze song over The Boy from Tupelo. En ja, het kan niet anders als dat over Elvis Presley moest gaan. En deze song die zal Danny ook wel leuk vinden. En dan gaan we door met een paar songs vol inspiratie. En we gaan eerst luisteren naar Randy Travis met The Gift. En aansluitend ga je luisteren naar John Rich met The New Jerusalem.

0: Nou, iedere gelovige ouder die zal dat wel herkennen. Dat je bidt voor je kind. Zach John King hoorde je.
1: Soms heb je van die songs die je haast nooit meer hoort. Dit is zo'n vergeten juweeltje.
0: Van Randy Travis. Komt hij twee keer voorbij vandaag.

En dit is een groot bewijs dat een outlaw-zanger... dat hij ook hele gevoelige songs kan zingen. En je hoorde achtereenvolgens The Cowboy from a Small Texas Town. Daarna hoorde je Brand New Tennessee Waltz. En als laatste The Wrong Road Again. En dat is een bekendere song van hem. En we gaan door met een song van Shania Twain. Het album dat is getiteld Little Miss Twain. En dat gaat eigenlijk allemaal uit haar, over haar kinderjaren. En de jaren dat zij nog niet een grote ster was. En dat zijn toch, even kijken, 15 songs staan daarop. En we gaan luisteren naar track nummer 9. Faded Blue Jeans. En dat zingt ze met... Josh Hom. Ik ken hem niet.

Before Country Music uit het leven gegrepen en met prachtige steelgitaar. Hoor je Rancho Deluxe. En we naderen alweer het eind van het programma. Helaas. We gaan nu luisteren naar Joey Fick samen met Paul Overstreet. Like a Rodeo.

in the country for country music at its best. En ik ga afscheid van je nemen met een prachtige song van Chase Beckham. Nieuwe song ook, Everything I Need. Ik zou bijna zeggen, Everything I Need is Country Music.

Nou, ik ga jullie toch bedanken voor het luisteren. En je uitnodigen om volgende week gewoon weer terug te komen in de country. En we gaan nog even door met deze schitterende steelgitaarmuziek van Chase Beckham.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyad ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat